0: you move.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app. Top Headlines.
4: Goedemorgen. Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd. En Russisch president Poetin bevestigt het nieuws. Die deal is opmerkelijk, want de VS hebben nochtans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Trump wil vooral de brandstofprijs in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïns president Zelensky noemt het akkoord zwak en onwaardig. Op een campagnebijeenkomst heeft president Trump ook uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump, en dat zinde hem niet.
5: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't.
4: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. Sport, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen

Zwolle met 1-0 na een doelpunt van Elena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat nu gedeeld zesde met 11 punten. Beveren staat tiende met 9 punten. Vandaag wisselen opklaringen en buien af bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Ramen, deuren, veranda's. Reinhards
3: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Reinhards.be.

0: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.

0: muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producers talent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, wow, wow, wow, wow, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top.
2: We make you move.
0: We make you move. Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: 7 uur Top Headlines met Emiel.
4: Goedemorgen. 1 op de 5 Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. En dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
5: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
4: En daardoor merk je een fout misschien niet op als je er te weinig over weet. Of loop je misschien geld mis. Sport dan, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Helena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat gedeeld 6e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
6: Ja, wacht hoor. Ik heb hier nog pralines gevonden van Dominique Persona gisteren. Het was sterker dan mezelf, ik moest even proeven. Maar goed, we kunnen beginnen.
0: Dit is Top! Alexander Balkens.
6: Je hoort het, ik heb er al een stevig ontbijt op zitten, helemaal klaar om je te vergezellen met veel goede muziek. Zometeen Alan.

0: Het was de week van de waarheid voor de DJ Mag Top 100. De lijst met de 100 beste DJ's wereldwijd. Dimitri Vegas en Like Mike zijn de beste Belgen op plek 5. En deze Alan Walker stond op 32. Faded op jou zaterdagochtend. Het is 10 oktober vandaag en het was me de week wel. Niet alleen voor die DJ Mag Top 100, maar ook gewoon op vlak van het weer. Ik weet nu niet zo goed of het nu nog een nazomer is, herfst of toch iets ertussenin. De blaadjes van de bomen in mijn tuin kleuren alvast heel mooi groen, oranje en rood. En ik ben heel benieuwd hoe dat bij jou zit. Zit jij al in herfstmodus met pompoensoep en wollen sokken? Of probeer je die nazomer toch zo nog een beetje aan te houden? En loop je bijvoorbeeld nog steeds in een korte broek rond? Het zou zomaar kunnen. Je mag het mij laten weten in de Topradio BE-app.
1: Weekend check-in.
0: Zet er dan ook meteen bij waar je naar uitkijkt dit weekend. Wat zijn jouw plannen allemaal op deze zaterdag en morgen bijvoorbeeld ook? Want je weet het, het weekend kan niet starten voor we samen langs die weekend check-in gepasseerd zijn. Dus zit je nog in herfst- of zomermodus en wat zijn jouw plannen dit weekend? Stuur maar door in de Topradio BE.

0: wie ben je?
1: Zaterdagochtend, 7:15. Het is nog donker, maar ik denk dat dit het gepaste muziekje is bij deze tijd van het jaar. Want Nico stuurt dat hij nog even moet werken en daarna kan genieten in korte broek. Ook Swa uit Landen zegt dat hij een korte broek blijft dragen tot het vriest. En voor zover ik weet is daar nog geen sprake van. En ook Dimi uit Dilbeek stuurt dat hij nog moet werken tot 3:00 vanmiddag om dan om 5:20 vanavond de vlucht te nemen richting Spanje. Voor 9 dagen bij hem is het dus ook nog volop zomer. En hoe zit dat bij jou? Zit jij nog in zomermodus of is het toch al op en top herfst? En wat zijn jouw plannen dit weekend? Stuur maar door in de Topradio BE-app.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Ja, dat is Loes.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed.
7: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Wel, je hebt geen gaatjes.
8: Maar?
9: Nee, geen maar.
8: Alsof.
9: Wat blief?
8: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Wie zijn nu precies de grote helden? Dat zijn de mensen die de DJ van drank voorzien tijdens een feestje. Het zijn niet mijn woorden, wel die van DJ-licious, zag ik in een van zijn meest recente filmpjes op Instagram. Het is zaterdagochtend, 10 oktober vandaag. Het wordt een druk weekend volgens onze Topradio BE-app in elk geval. Bente uit Lokeren kijkt uit naar vanavond, want ze gaat naar Kate Ryan in de casino in Sint-Niklaas. Dat gaat daar sowieso vonken geven. Kate Ryan kan dat, heeft ze deze zomer ook nog meermaals bewezen op onze festivals. Dan was er ook nog Peter uit Bonheide.
1: Weekend check-in.
0: Is ook ingecheckt in het weekend. Hij is al onderweg met de vrachtwagen. Timo uit Oost-Duinkerke gaat dan weer smullen op het Garnaalkrokettenfestival in Oostende dit weekend. En Gian uit Lievegem stuurt ook nog dat hij onderweg is naar Gerardsbergen voor een ontspannende wandeling van 15 kilometer. Ik denk dat hij daar toch wel even over doet, Gian. Maar gelukkig zijn wij er met veel goede muziek, minstens even ontspannend. Zometeen Stromae en Tafet. Eerst nog de nieuwe van Sam Veld.

0: zit sinds de zomer in de Billions Club van Spotify, omdat A Log & Dance meer dan 1 miljard keer gestreamd is. Je zou voor minder een feestje geven. Stromae en Tafet op de zaterdagochtend van Top.
1: Dit is Top.
0: En over feesten gesproken, er was deze week ook een reden tot feest op het kot van Mathis in Brugge. Dat is onze topstudent 2026. Zoals beloofd hebben we daarvoor een legendarisch kotfeest gezorgd. En eerlijk is eerlijk, ik had niet gedacht dat het zo goed zou uitdraaien, want onze Thibaut had de opdracht gekregen om daar voor het eten te zorgen. En dan bedoel ik echt live ter plaatse in die keuken op dat kot pasta koken, gewoon iets afhalen. Dat zou toch net iets te gemakkelijk zijn. Maar zo na al die verhalen die ik hier al op onze redactie gehoord had, dacht ik dat Thibaut een beetje de Markske van Top was.
2: Het enige dat ik echt goed kan maken is een zacht gekookt eitje.
0: Bleek niet zo te zijn, topstudent Mathis was heel tevreden. Zometeen laat ik je zijn reactie nog eens horen.
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
5: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee, voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot. In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
9: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
8: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
9: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
8: Ramen, deuren, veranda's?
10: Reinaars Aluminium.
9: Vind je vakman op reinaars.be.
11: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
12: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.

0: misschien wel het grote nieuws van de voorbije weken. Er zal bespaard worden en dat leidt tot stakingen. Zal je gisteren misschien wel gemerkt hebben als je het vliegtuig of de bus wilde nemen.
1: Dit is Top.
0: Maar er is mij ook wel nog iets anders opgevallen in aanloop naar die stakingsdag. Dat is voor straks. Eerst wil ik met jou nog eens terug naar donderdagavond, naar de apotheose van Topstudent 2026. Dat beloofde kotfeest op het kot van Mathies in Brugge. Simon T heeft daar gezorgd voor de bijpassende muziek en onze Thibaut, allesbehalve een keukenprins, als ik de verhalen mag geloven tenminste, heeft daar voor het eten gezorgd en ik had het niet verwacht, de rest van de collega's eigenlijk ook niet, maar het was lekker volgens Mathies.
2: Ik ga niet wachten tot als subiet al mijn vrienden naar hier komen, want het is echt een super lekkere saus, dus ik denk dat iedereen van mijn klas er zeer dik gaat van kunnen genieten.
3: En de pasta ook gaar genoeg?
2: Ik vind de pasta al gaar genoeg, dus je hebt goed gekookt. Echt dikke merci.
0: En daarmee is dat academiejaar goed afgetrapt. Als je wil zien hoe dat eruit zag daar op het kot van Mathies in Brugge, dan moet je eens op topradio.be of in de Topradio BE-app gaan kijken. En vanaf nu dus volle focus op de boeken.
1: Dit is Top.
4: Boys and girls, it is my pleasure to introduce you

je meer Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

overheid moet besparen en dat gaan we allemaal voelen de komende jaren. Dat zorgt uiteraard voor stakingen. Gisteren was er nog één in Brussel. Ook komende maandag zal er hier en daar gestaakt worden. En bij VRT Nieuws hadden ze een overzicht gemaakt in aanloop naar die staking met de plekken waar je dat het hardst zou merken. Dat was dan de luchthaven en de bussen bijvoorbeeld. En de foto boven dat artikel, ja, dat was er één van een staker met zo'n typisch bordje in zijn handen. En wat mij daaraan opviel, dat zal sowieso herkenbaar zijn. Je zal het ook al meegemaakt hebben. Daar stond foei regering in drukletters. En die persoon was daar sowieso vol goede moed aan begonnen. Want dan ben je aan het schrijven, dan denk je, ah, ik zal het er lekker groot opzetten. En dan merk je plots in het midden, ja, lap, ik ga er niet geraken. Dat bordje is te klein. Dat was dus precies het geval bij die meneer. Want de G van regering kon er niet op. En dan heeft hij zo'n extra klein kartonnetje daaraan geplakt om het er toch nog op te krijgen. Ik zeg het, we hebben dat allemaal sowieso al eens meegemaakt op een kerstkaart of op een verjaardagskaart of zo. Bij ons in West-Vlaanderen zeggen ze daarover, het is van kwillen, maar kan het niet. En daarom de vraag vanochtend, wat wil jij heel graag kunnen, maar kan je eigenlijk voorlopig nog niet? Denk daar eens even over na. Het kan echt van alles zijn. En dan mag je mij dat laten weten in de Top Radio BE-app. Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal.

Wat wil jij heel graag kunnen, maar kan je niet? Henri uit Gaveren stuurt in de Topradio BE-app met pensioen gaan. Ja, ik vrees, Henri, dat je dat zelf niet echt in de hand hebt. Dan was er ook nog Lise uit Aalter. Stuurt opstaan bij mijn eerste wekker. Dat lukt mij maar niet. Hoe hard ik dat ook probeer, elke dag opnieuw snoezen it is. En wat is dat bij jou? Wat wil jij heel graag kunnen, maar kan je niet? Stuur dat eens door in onze Topradio BE-app. Onderweg naar de topheadlines van 8 uur. Muziek van Purple Disco Machine, Test My Luck. En dit is Sonique nog. It feels so

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en jonagoldappelen, win je thuis.
1: Peren.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
1: Kom, we peren hem.
0: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
3: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
4: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
3: Ontdek nu de Hörmann deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörmann.be.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.

0: You Move. Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: 8 uur top headlines met Emiel.
3: Goedemorgen. 1 op de 5 Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Het komt onder meer omdat jongeren er op school te weinig over leren en omdat de financiële wereld snel evolueert, waardoor mensen niet meer kunnen volgen. Maar dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
4: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
3: En daardoor loop je misschien geld mis. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. Om 3 uur vanmiddag komt het kernkabinet van de federale regering samen over de begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro besparingen en de deadline van dinsdag komt alsmaar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1-op-1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie was er niet, zegt politiek journalist Karel Latré.
5: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren. Om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever. In de hoop dat er daar ja, wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever. Maar dan onderschat men allicht wel Georges-Louis Boucher.
3: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en de wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd en Russisch president Poetin bevestigt het nieuws. Die deal is opmerkelijk, want de VS heeft nochtans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Trump wil vooral de brandstofprijs in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïns president Zelensky noemt het akkoord zwak. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump, en dat zinde hem niet.
6: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
3: Ook vorig jaar greep president Trump al

0: laatste Nobelprijs voor de vrede. Sport dan. Onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Helena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat gedeeld zesde met 11 punten. Beveren staat tiende met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt. Daarna kans op enkele buien bij maximaal tot 16 graden. Morgen start zonnig. Daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen. Maximaal tot 18 graden.
1: Dit is Top. Alexander Balkens.
2: Wat wil jij heel graag kunnen, maar kan je niet? Je mag het mij laten weten in de Top Radio BE-app. Eerst een stevige dosis ochtendgymnastiek.

0: Onze top tune of the week. Tot gistermiddag in elk geval. Hè. Purple Disco Machine, Test My Luck. De nieuwe top tune die je komende week dus extra vaak zal horen passeren, is de nieuwe track van Martin Garrix.
1: Top Hit 40 Replay.
0: Je hoort hem sowieso vanmiddag al eens bij Brian in onze Top Hit 40 tussen 1 en 4. Het is zaterdagochtend, 10 over 8. Dan stof ik altijd een track af uit het archief van die lijst. Een track die in het verleden dus hot and trending was in de hitlijsten. Soms is dat een track die je nog dagelijks hoort passeren bij Top. Soms is het een klein aha-moment. En als je dit hoort, dan weet je al hoe laat het is. We gaan terug naar 2006. Bob Sinclair stond toen in de hitlijsten met Rock This Party. Ook Milk Inc. met Ren en deze Justin Timberlake. Sexy Back.

0: eerste week van oktober 2006 stond hij dus hoog in de hitlijsten, deze Justin Timberlake en Sexy Back. Ik las deze week een artikel op VRT Nieuws met een opvallende foto van een staker tijdens een betoging. Die begon vol goede moed aan de tekst op zijn stakersbordje, maar geraakte er zo net niet. Hebben we sowieso allemaal al eens meegemaakt dat je iets te enthousiast bent en iets te groot begint te schrijven op een kerstkaart of een verjaardagskaart bijvoorbeeld. Die moest er dus nog voor één letter een extra stukje karton aanplakken en dat bracht mij op de vraag.
1: Dit is top.
0: Wat wil jij heel graag kunnen, maar kan je niet? Silke uit Denderleeuw stuurt in de Topradio BE-app. Inschatten welke kassa in de supermarkt nu het snelst gaat. Ik kies naar mijn gevoel altijd de verkeerde. Tim uit Deinze zegt inparkeren. Mijn zoon van 12 moet ondertussen de aanwijzingen geven. Zo erg is het ermee gesteld. En dan was er ook nog Ian uit Oud-Turnhout. En die stuurt dat hij niet kan padellen. Anne uit Genk vraagt wat dat bij mij is. En wat ik heel graag zou kunnen, maar niet kan, dat is administratie. Ik ben daar zo verschrikkelijk slecht in. Ik krijg facturen, ik vergeet die te betalen, dan krijg ik een reminder en dan betaal ik ze twee keer, zo van dat soort toestanden. Het is echt dramatisch. Gelukkig heb ik ook wel andere talenten, zoals veel leuke plaatjes draaien.

0: Stads24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
1: Eindelijk. Snel en efficiënt. Laden is hier. Een fluitje van een cent.
0: Mic drop. Stads24. Dat is vlot en voordelig laden.
2: Stads24. Bij SuperXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du Cie deals op isiparixl.be of bij je isiparixl.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen. Hè? Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Ja, dat is Loes.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, nee. 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Schat, ik zie je graag.
9: Ja, maar...
8: Maar nee, geen maar.
9: Oh.
10: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
14: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
15: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
14: Nee, nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
15: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
14: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
16: Ramen, deuren, verandas.
17: Lijnaars Aluminium.
18: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op lijnaars.be.

hoorde daarnet van Emiel in onze top headlines dat het een herfstig weekend wordt met temperaturen tot 16 graden. Wel een weekend dat we gisteravond zeer goed hebben ingezet, want chocolatier Dominique Persone was hier bij Wouter in de Partyroom XL. Heeft hij nog een paar pralines achtergelaten. Ik heb er al een paar geproefd. Sorry aan de collega's die dat maandag ook nog wilden doen. Ik kan niet beloven dat ze er nog gaan zijn. En Dominique, ja, dat was van alle gasten dit seizoen misschien wel degene waar ik het hardst naar uitkijk. Die is heel rock and roll, staat er gewoon zalig in het leven. En hij zit binnenkort ook in de slimste mens ter wereld. Is hij daar volop op aan het voorbereiden en we hebben dat eens getest of hij er wel echt klaar voor is. Dat hoor je straks na Craig David en Insomnia.

0: Chocolatier Dominique Persoon was hier gisteren te gast bij Wouter in de Party Room XL met als doel het weekend op een goede manier inzetten. Hij zit binnenkort ook in de slimste mens ter wereld. Dus we hebben getest of dat goed komt. Hij zegt in elk geval dat hij zich aan het voorbereiden is daarop.
1: Van Erik zelf hebben we het spel gekregen, de slimste mens. En we zijn het heel veel vragen die er ook echt in het programma komen. Van dat soort. Maar een goede copain van mij is Jeroen. Jeroen Snelders, die ook jury is van de slimste mens. En Jeroen zei, Dommy, je moet de kinderencyclopedie kopen en doet neem mee naar Mexico en nu en dan moet je er een keer in bladeren. En wauw, ja, tof, interessant eigenlijk.
0: Hij is voorbereid, maar of hij ook goed genoeg voorbereid is, hoor je zo.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
5: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? I can help. Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Kop.
5: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
8: Even bollen met z'n lijf.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Relaxed.
9: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
12: Ego Keukens.
11: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en jonagoldappelen, win je thuis.
13: Peren.
11: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
13: Kom, we peren hem.
11: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
14: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
15: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, BioVer, tweede artikel voor...

0: Janice uit Borgerhout stuurt dat ze keihard genoten heeft van het bezoeken van Dominique Persone.
1: The Party Room XL.
0: Want jouw weekend begint hier elke vrijdag op precies dezelfde manier met Wouter en een bekende gast. Die komt dan helpen om de poorten van het weekend open te duwen. Gisteren was dat dus Dominique Persone, de bekendste chocolatier van ons land. Hij zit binnenkort ook in De Slimste Mens ter Wereld op Play. Hij is zich daarvoor aan het voorbereiden met het gezelschapsspel van De Slimste Mens ter Wereld en aan de hand van de kinderencyclopedie. Dat was een tip van Jeroen. Maar wij wilden toch even testen of hij er wel echt klaar voor is. We hebben daarvoor zijn zoon ingeschakeld.
2: In ons atelier bedenken we de zotste smaakcombinaties. Onze tart citroen baseert op een citroentaartje, Italiaanse meringue, ganache monté van Calamansi en crispy paal sablé. Of de mango tiger, mango yoghurt cardamom, gebaseerd op de mango lassi dessert uit India. Maar naam van mensen, daar heb ik wel echt moeite mee. Behalve dat ene tv-icoon, wat weet jij, over Erik van Looy.
0: Zoals het gaat in De Slimste Mens ter Wereld, hadden we dus zo snel mogelijk 4 juiste kernwoorden nodig.
3: Presentator, de zaak Alzheimer, wat heet hij nog? De Masked Singer heeft hij ook meegedaan. Zijn typische lach, uiteraard De
4: lach.
3: Slimste Mens.
4: Is juist, ja,
3: een
4: is ook
3: blauw kostuum.
4: Zoek er nog 2, Dominique.
3: God, Loft, regisseur.
4: Ja, filmregisseur, ja. Nog eentje, Dominique. Wat doet hij graag in zijn vrije tijd?
3: Zwamworstjes. Nee. Je eet graag zwamworstjes.
4: Nee.
3: Voetbal, Antwerpen.
0: Ik heb geleerd dat Erik van Looy fan is van zwanworstjes en dat Dominique Persone helemaal klaar is voor De Slimste Mens ter Wereld binnenkort.

0: Hallo, mijn moeder van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een camionette dat naar orde is. En hoe komt dat? Ah, omdat we er van moeder van dat ingericht hebben. Ja, maar toe verstaan het. Je ondressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Moeder van. Wie er maakt je camionette een zak slimmer.
1: Opgelet, grote renovatiewerken. Want Bies wordt Build. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op Build Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BUILD2026 via build.living.
0: Modu van. Wie er maakt je dressing, je camionette, een zak slimmer.
1: Opgelet, want Bies wordt Build. Laat je inspireren op Build Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via build.living.

huidige nummer 1 in onze Top Hit 40. Swedish House Mafia, Luckily Happiness Is So Sad, staat er al 10 weken in. Jugel gaat er deze week ook één plek op vooruit naar 2 met Move Into The Sun, al zou dat binnenkort wel eens een andere track kunnen zijn. Zijn nieuwe samen met David Guetta, Shine doet het ook zeer goed. Die hoor je straks. Eerst nog Calvin Harris en Ellie Goulding. Dit is Miracle bij Top.

Het is de nieuwe single van Hugo samen met David Guetta. Shine, misschien wel onderweg om de opvolger te worden van Moving to the Sun, die grote hit van de zomer van 2026. Straks na de top headlines van 9 uur draai ik Just Stay en Sam Harper. En ik moet je ook nog eens meenemen naar mijn vorig weekend op Texel. Eerst nog Rosé en Bruno Mars. Dit is Apete bij Top.

0: De superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
5: Bepat.
1: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.

0: is top. In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
1: 9 uur top headlines met Niels.
2: Een goeiemorgen. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. Dat blijkt uit een nieuw rapport. In april voerde Moody's al een ratingverlaging door van uitstekend naar goed. Dat betekent dat de overheid meer rente moet betalen op leningen. Moody's waarschuwt ons land wel voor de stijgende schulden. Het roept de federale regering daarom op om snel een begrotingsakkoord te vormen. Intussen komt het kernkabinet van de federale regering om 3 uur vanmiddag samen over die begroting. Premier De Wever verzoekt 10 miljard euro besparingen en de deadline van dinsdag komt al maar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1-op-1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie was er niet. Dat zegt politiek journalist Karel Attree.
3: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren. Om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever. In de hoop dat er daar wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever. Maar dan onderschat men allicht wel Georges-Louis Boucher.
2: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump. En dat zinde hem niet.
4: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
2: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. In Panama zijn verschillende gewonden gevallen na de zware aardbeving gisteren. Die had een kracht van 7,7. Het is niet duidelijk hoeveel gewonden precies. Er is wel veel schade. Wegen zijn verwoest en heel wat gebouwen zijn ingestort. Volgens lokale media zijn er voorlopig wel geen doden. Ook de tsunami-waarschuwing is intussen opgeheven. En de Nederlandse Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioen gravel. In Australië kon ze pas in de slotfase wegrijden van haar Duitse concurrente Rosa Kleuser. Vos pakte ook al 8 wereldtitels in het veldrijden en 3 wereldtitels op de weg. Ze is 39. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter.

0: maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
1: Dit is Top. Alexander Balkens.
2: Je zit goed voor een stevige start van je zaterdag met een throwback naar de 10s en de nummer 14 uit de Top Hit 40. Just Stay en Sam Harper.
1: Top.

0: Het is wat mij betreft toch wel een van de beste tracks uit de teens. Florida en Whistle. Een paar jaar eerder kwam Milk Inc. plots piepen, in 1996 om precies te zijn. Dat betekent dat Reggie en Linda dit jaar 30 jaar Milk Inc. vieren. Doen ze aan het einde van deze maand met twee shows in de AFAS-dome in Antwerpen. En voor de show op vrijdag zijn er nog steeds tickets. Je hoort Milk Inc. straks. Eerst nog John Sammet en Hela.
1: Zo.

0: 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 €. Aldi, altijd slim.
1: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
2: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
3: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek? NMBS!
4: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
5: De Mistje Dutchess van Connections.
6: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
7: Doe me, gemist.
8: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections. Krevel.
9: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
8: Krevel. Leef beter.
10: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
11: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
12: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
11: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
12: En klanten altijd tevreden.
11: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

Nathalie uit Oostakker heeft haar tickets voor Milk Inc. in de AFAS Dome op zaterdag 24 oktober. Dat is over precies 2 weken al. En het is nooit te vroeg om daarvoor op te warmen. Doe we straks met Milk Inc. en Whisper. Eerst nog de nieuwe van de Duitse Glöckenbach en Calum Scott. Dit is Klein.

0: mis je hem ook al, het zonnetje. Gelukkig is er dan zomerse muziek. Onze tophit 40 loopt er ook van over. Je hoort hem vanmiddag bij Brian tussen 1 en 4. Straks de nummer 5 uit die lijst, die is voor Miley en Bass Persuades. En dus, inderdaad, jawel, ook Milk Inc. en Whisper komt er nog aan.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
2: I can help.
1: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
4: Peren.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
4: Kom, we peren hem.
3: Winnaarswinkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
5: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
6: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
5: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
6: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
5: Ramen, deuren, veranda's?
7: Reinaars Aluminium.
6: Vind je vakman op reinaars.be.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
11: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
10: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
12: Zeg, schat.
11: Ja?
12: Die badkamer, daar is een lek geweest.
11: Oei.
12: Dat is een zwembad. Wat nu?
11: Oh, ik bel direct de makelaar.
10: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
13: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.

Reggie en Linda van Milk Inc. zijn in feeststemming. Milk Inc. wordt 30 jaar en dat vieren ze over 2 weken in de AFAS-Dome in Antwerpen. Ik was vorige week op het Nederlandse eiland Texel. Je hebt daar heel veel schapenboeren. Als je daar geweest bent, dan is jou dat misschien ook wel opgevallen. En die hebben dan zo'n winkeltje waar je schapenkaas kan kopen, wollen sokken en dat soort toestanden. Ik ben daar aan de praat geraakt met een van die boeren en het ging plots over mijn job bij de radio. En hij begon spontaan te vertellen over een Belgische artiest die hij al een paar keer live gezien had in Nederland. Ik ga die artiest in kwestie straks ook draaien bij Top. Dan hoor je over wie het gaat. Het is alvast niet deze DJ-licious.

0: Remix is the one. The one voor kwaliteit. Remix recycleert. Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale. Remix in de Filierstreef in Deinze en op remix-beton.be.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat een geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je ondressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
5: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
6: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
7: Schatje, wat doe jij op die ladder?
8: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
9: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
10: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
11: Amai, jij ziet er goed uit.
12: Amai, jong toch. Ik zit hier staan in de buttlucht, hè. Werk ik bij Varrobyce Panels. Met de kroon en boven het dak. Maar zeg, bij Varrobyce Panels zoeken ze in feite nog mensen gelijk of hij, hè. Mensen die liever een naam dragen dan een plastron met goedste en die niet benauwd zijn van doorte.
11: Varrobyce Panels?
12: Dat is zeker dat maatje. Lustert, gastjes. Een goede tip van MC Drummer, hè. Alle dagen leuten en in de verse lucht, hè. Ah wel, misschien moet je bij Varrobyce Panels komen werken. Varrobyspanels.be. Wunder en werk voor hier.
13: Op ons terrein vol materiaal zorgt er één iemand voor orde in de chaos. Eén held.
14: Held of geen held, er moet hier wel gewerkt worden, hè?
13: Rental Pumps. Solliciteer nu voor logistiek medewerker. Rentalpumps.eu.
15: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
16: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
15: En handen die vanzelf werk zien.
16: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
15: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
16: Check maartensbrugge.be. Maartens met AI.
17: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. Vaalnaarsteller Poederlaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
18: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
19: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.

was vorig weekend dus op Texel in Nederland. Ik ben daar aan de praat geraakt met een plaatselijke schapenboer. Dat was in zijn winkeltje nog voor het winkeltje openging. Ik was een beetje te vroeg. En het ging plots over mijn job bij de radio en over de muziek die wij hier allemaal draaien. En Jan Willem, want zo heet hij, vertelde plots dat er één Belgische artiest is die hij al een paar keer live gezien had. En dat was Asker and the Wolf. Je hoort hem straks met Breeding. Eerst nog lekker schaamteloos die zaterdagochtend door met Daddy Yankee en Snow.

0: Pas Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
2: Dag gelukkig.
1: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
2: Nee, ja, dat lukt niet.
1: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.

0: 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
1: Bizar.
0: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
1: Als een koning op zijn troon.
0: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
1: ULB.
2: Allee, tot straks, hè, mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
6: 10 uur, de topheadlines krijg je van Niels.
7: Goedemorgen. De slaagkansen voor een rijexamen in Vlaanderen verschillen sterk per regio. In het makkelijkste examencentrum heb je tot de helft meer kans om te slagen dan in het moeilijkste. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit parlementslid Els Robijns heeft opgevraagd.
8: Er blijven natuurlijk mensen die situaties moeten beoordelen. De verkeersomgeving kan verschillen, de drukte kan verschillen. Dus er zijn wel aspecten die een verschil kunnen verklaren. Alleen als je vaststelt dat bijvoorbeeld een examencentrum van Assen jaar na jaar meer dan 50% slaagt en een andere maar 36%, dan is dat toch wel een opmerkelijk verschil.
7: In Oostende slaagde amper 1 op de 3 en ook in Antwerpen en Gent liggen de slaagkansen lager. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. Dat blijkt uit een nieuw rapport. In april voerde Moody's al een ratingverlaging door van uitstekend naar goed. Dat betekent dat de overheid meer rente moet betalen op leningen. Moody's waarschuwt ons land wel voor de stijgende schulden. Het roept de federale regering daarom op om snel een begrotingsakkoord te vormen. En de Nederlandse Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravel. In Australië kon ze pas in de slotfase wegrijden van haar Duitse concurrente Rosa Kleuser. Vos pakte ook al 8 wereldtitels in het veldrijden en 3 wereldtitels op de weg. Ze is 39. Er zijn opklaringen. Deze namiddag kans op buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
6: Problemen op de Brusselse binnenring. Daar moet je 6 minuten extra tellen tussen Grimbergen en Machelen-Woluwelaan. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
5: Dit is Top.
6: Evie Gijsels. 10 oktober vandaag, ofwel 10-10, dat is een specialeke. We hebben het er zo meteen over. Eerst nog muziek. Kygo, die volgt na Robin Schulz.

0: take me back.
1: Deze Noor Kygo die staat niet in de DJ Mag Top 100. Ja, staat ook niet vaak achter de draaitafels, Kygo. Het is eerder een producer, een man die gewoon keigoeie muziek maakt. Op 3 gisteren in de Top Hit 40. Kygo en Max McNow en Take Me Back. Goedemorgen zeg. Vandaag 10 oktober. En als je dat dan anders zegt, dan zeg je dat als 10-10. En volgens numerologen, ja, dat zijn mensen die betekenis geven aan de symboliek en energetische trillingen van getallen. Wel, volgens hen is vandaag een dag van een krachtig portaal dat nieuwe kansen opent. Daar moet je eens even rustig over nadenken. Nieuwe kansen voor jou? Wel, het weekend biedt gewoon altijd nieuwe kansen. Kansen om te ontspannen en te deconnecteren. Ja, wat dacht je van een ochtendwandeling? Of gewoon even de hond uitlaten, wat sporten. Laat gerust weten wat jij allemaal van plan bent op deze...

0: Ai. Ja, wat is jouw 10-10 vandaag? Het is vandaag 10 oktober. Numerologen zeggen het ook wel als 10-10. Het zou een krachtig portaal zijn voor nieuwe kansen. Ja, en nieuwe kansen kan je absoluut grijpen in het weekend. Jens die gaat vandaag klussen, dat laat hij weten in de Topradio BE-app. En na dat klussen moet hij naar het containerpark. Ja, dat is iets anders. Hopelijk niet te veel volk daar. En heb je nog beurten op je EID staan natuurlijk. Evelien die gaat dan weer proeven. Ze gaat naar de Whisky Spirits en het Bierfestival in de Antwerpse Kempen. Lille, daar kan je vanaf 1 uur terecht om iets te gaan proeven. Naar keuze natuurlijk. En ja, wat ga jij doen? Dat mag je nog altijd droppen in de Topradio BE-app. Ik ga vooral heel goede muziek draaien. Dat is ook een zekerheid in het weekend met zometeen Adam Port. En ook Cyril en Woodhouse, die staan op jou te wachten op deze zaterdagochtend. Goedemorgen, hè. Top. We make you
1: move. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
5: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
4: Ja, kom een keer kijken.
5: Amai, oh merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
7: Bebad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Tiscamania, media bij Carrefour.
9: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
11: Code Yellow!
12: Nu bij internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
12: Info op telenet.be.
13: En wel, ik ga eens gaan kijken.
14: Ramen, deuren, veranda's.
15: Reinaars Aluminium.
16: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

tot in de diepste vezel van je lijf, want dat is de bedoeling. En daar zorgt Top natuurlijk voor, niet alleen in de week, maar ook in het weekend, gewoon de beste muziek. Ik vroeg aan jou, wat ga jij doen op deze 10-10? Ja, toch wel een speciale dag volgens numerologen, 10 oktober. Er komen heel wat berichtjes binnen in de Top Radio BE-app. Bedankt daarvoor, ik kan ze niet allemaal lezen, maar ik haal er wel een paar leuke uit. Zodanig dat jij ook wat inspiratie hebt, mocht je nog geen concrete plannen hebben. Tim, die gaat naar een retrobeurs in Lokeren. Dat gaat door in de Expo-hallen. Daar kan je vanmiddag dus gaan snuisteren tussen nostalgisch speelgoed, vintage stripboeken, vinylplaten, retro games en ga ze maar door. Echte collector's item. Enige nadeel misschien, Tim, dat is dat het overdekt is en het wordt vandaag een mooie droge dag. Dus dat is wat minder. Jurgen en Sonja die zeggen goedemorgen. Wij vertrekken naar de Mobile Home Beurs in Brussel. Eens kijken of ze hun klein geld kunnen uitgeven. Ja, het is te hopen dat je daar iets vindt, Jurgen en Sonja. Heel veel plezier. Laurian die gaat vandaag lopen samen met haar partner de 10 kilometer in Moerbeke-Waas ten voordele van Kom op tegen kanker. Met daar heel duidelijk bij stop darmkanker. Kan ik over meespreken. Mijn papa heeft er ook tegen gevochten. Nick die gaat dan weer een bierdegustatie geven in de Koolruit van Aalter. En iedereen is daar welkom om lekker te gaan degusteren. En Céline, ja, die heeft wel de zwaarste plannen, denk ik. Die gaat vanavond naar de Bonsai 12 uur rave in Kompas in Gent. Dat begint vanavond om 7 uur. En dat gaat door tot morgenochtend 7 uur. Misschien toch even naar Top Retro Arena om je daarop voor te bereiden. Dat kan via de Top Radio BE-app, Céline. En misschien zie jij dat ook wel zitten. Een van die leuke suggesties van onze luisteraars. Bedankt daarvoor. En nu, gospel op top. Dat is nog wel eens iets.

album. Ja, het was een Thankful, het album dat daarbij hoorde. Checklist, Praise You van Mary Mary. Een beetje wegdromen in het weekend, dat moet kunnen. En daar kan Clean Bandit altijd voor zorgen. Samen met Anne-Marie is dit Crybaby.

0: gaan niet wenen, hè. Het is weekend.
1: So you can keep on crying, baby.
0: Dit komt eraan. Silva Bampa, On Tonight, die staat op jou te wachten. Eerst toch even onderbreken, want er is één probleem onderweg op de A12 richting Antwerpen. Daar moet je 6 minuten bijtellen tussen Berendrecht en Stabroek. En sta je toch nog ergens anders stil, verlies je daar minder dan 5 minuten.
2: KJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kjbank.be.
3: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
4: Krevel, leef beter.
5: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
6: Tanken bij den Dat. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
5: Pats. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
7: Dat's 24.
8: Prédici, dat betekent bij Cipari XL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Prédici deals op iciparixl.be of bij je Cipari XL. Cipari XL.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Ja, dat was de deur.
10: Ja.
11: En wat nu?
10: Ik bel direct de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99.
15: Aldi, altijd slim.
16: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
17: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
16: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
18: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
19: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
18: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie Expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
19: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
18: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Deze Silva Bampa die stond gisteren op nummer 18 in de Top Hit 40. Straks de replay met Brian. Ja, het nummer dat helemaal hoort bij de zomer van 2026. Ja, en krijgen we vandaag toch niet een klein beetje zomer nog zo? Ja, toch? Ja. Beetje zon en droog in de herfst. We zijn content. Het kan slechter. Denk maar aan gisteren, al die regendruppels. Jakkes. Hey, zometeen de beste DJ van de wereld volgens DJ Mac. Maar eerst naar de 80's, dat is lang geleden. Nummer uit de 80's, dat klinkt als een 90's nummer. Dat kan maar van één iemand komen. Dit is Inner City.

0: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
1: Ree-Eggermond, filiers-in Deinze. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Yo gastjes, MC Drummer hier. Kan ik je wat vertellen, hè? Dat fabriekje, dat gebouwke daar, dat dak ligt en dat ligt nog veel meer als best. Lustert gastjes, een goeie tip van MC Drummer, hè? Laat dringend onder het dak er doen door Varobijs Panels, want dat zijn nogal kerels, hè? Varobijspanels.be, experts in asbestverwijdering, plaatsing van dakpanelen en wandbeplating in de industriële en agrarische sector. Wunder zorgen voor een dak boven alder hoofd. Miljarden was moeilijk voor dat uit te spreken. Varobijspanels.be.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
10: Amai, daar regent hier binnen.
11: Oh, zwaansnanny.
10: Jawel, er staan er niet meer in de living.
11: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
10: Dakmeester?
11: Ja.
10: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
11: Dakmeester. Zwaansnanny, hè.
12: Zeg Chantal, heb je nu al een servicetechnieker gevonden?
13: Zo'n knappe servicetechnieker bij Rental Pumps.
12: Rental Pumps. Wij zoeken knappe servicetechniekers. Mooi loon en extra voordelen. Bel ons nu nog. Chantal zit te wachten.
14: Geen zittend gat, wel goesting.
15: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
14: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
15: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
14: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
16: Santos heeft een te gekke actie.
17: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
18: Check santens.be/schoenen voor meer info.
19: Santens, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
20: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
21: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.

De nummer 1 in de wereld volgens DJ Mag David Guetta. Ja, en de eerste Belgen die vonden we op nummer 5 in die DJ Mag Top 100. Die is afgelopen week gelost. Dimitri Vegas en Like Mike die staan daar meteen gevolgd door onze Charlotte de Witte op 6. En dat is meteen de eerste vrouw in die DJ-lijst die voornamelijk uit mannen bestaat. Daar zijn we dus mega trots op. En om te zeggen dat die David Guetta zo invloedrijk is, dat is wel heel duidelijk. Hij heeft in Ibiza heel veel te zeggen. In 2006 bijvoorbeeld draaide hij 1 plaat kapot. En dat was niet een van zijn eigen platen. Hij zette het ook op de compilatie Fuck Me, I'm Famous van David Guetta. Wel, dat item, Ibiza-item van 2006, dat komt eraan. Na deze Jonas Blue.

het was het Ibiza-anthem in 2006. Helemaal kapot gedraaid door David Guetta himself, Till West en Same Man. Straks na 11 uur krijg je Hugel, Move Into The Sun. En hier nog Wiz the MC en Show Me Love.

0: Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
0: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
3: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
2: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
4: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.

0: make you move. Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
1: 11 uur, Niels heeft de topheadlines.
2: Goedemorgen. Er zijn 21 mensen aangehouden na de rellen gisteren in Brussel. Het gaat om 17 minderjarigen en 4 meerderjarigen, dat meldt het parket. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Honderden gemaskerde mensen kaapten gisteren de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering, met veel schade tot gevolg. In totaal werden 110 mensen opgepakt. De slaagkansen voor een rijexamen in Vlaanderen verschillen sterk per regio. In het makkelijkste examencentrum heb je tot de helft meer kans om te slagen dan in het moeilijkste. Dat blijkt uit cijfers die vooruit parlementslid Els Robijns heeft opgevraagd.
3: Er blijven natuurlijk mensen die situaties moeten beoordelen. De verkeersomgeving kan verschillen, de drukte kan verschillen. Dus er zijn wel aspecten die een verschil kunnen verklaren. Alleen als je vaststelt dat bijvoorbeeld een examencentrum van Assen jaar na jaar meer dan 50% slaagt en een andere maar 36%, dan is dat toch wel een opmerkelijk verschil.
2: In Oostende slaagde amper 1 op de 3 en ook in Antwerpen en Gent liggen de slaagkansen lager. En steeds meer Belgen bezitten 10 huizen of meer. Vorig jaar ging het om bijna 11.000 Belgen. En dat is een stijging van 30% op 4 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Financiën in het Nieuwsblad. Opvallend, het aantal Belgen dat 1 huis bezit steeg maar met 3%. Er zijn opklaringen. Deze namiddag kans op buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
1: Bijna 3 minuten over 11 uur op jouw zaterdag. Eén plek waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest, dat is op de A12 richting Antwerpen. Een kwartier daar extra tussen Zandvliet en Stabroek. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
0: Dit is Top. Evi Gijsels.
1: Zometeen een Nederlander met de minst aantrekkelijke DJ-naam in de wereld. Wie dat is, dat ontdek je zometeen. Eerst nog Hugo.

Je kent de maker van dit nummer ook van dit nummer. Ja, er gaat een belletje rinkelen. Daarnet hoorde je Love Come Home. Dit is de lounge van natuurlijk DJ Jean. DJ Jean, dat is natuurlijk niet de meest aantrekkelijke of catchy DJ-naam die je kan bedenken. De man heet Jan Engelaert, is een Nederlander. De lounge natuurlijk super populair nummer, maar qua DJ-naam, ja, is dat toch een beetje saai, hè? DJ Jean. Oké, iedereen kent hem wel, maar het zou net hetzelfde zijn als je jezelf DJ Eddie noemt. Met alle respect voor alle DJ's Eddies ter wereld. Maar het kan toch een klein beetje origineler, niet? Ja, er zitten wel wat origineel namen in de playlist hier op zaterdag bij Top. Maar DJ Jean, dat was in 89 de mix en scratch kampioen van Nederland. Ja, dus ja, alle credits aan DJ Jean. Het is oké, ja. We zijn er akkoord mee met de naam. Criss Cross Amsterdam en Willy William, die komen na deze man, Ed Sheeran.

0: Lovey Baby.
1: Louis Sonza, Willy William en Chris Cross Amsterdam, Louisa. Zo is het. My oh my, we hadden het daarnet over de minst aantrekkelijke DJ-naam die in de playlist staat deze zaterdagochtend. Dat was een Nederlander, DJ Jean. Ja, DJ Eddie, dat is ook, dat klinkt eigenlijk niet. Het mag een beetje flashier zijn, maar ja, we gaan toch wel eens even checken of jij goed wakker bent. Want stel dat ik een DJ-naam zou nodig hebben. Mijn naam is Evi Gijsels, die van daarnet DJ Jean was een zekere Jan. Ja, wat zou je kiezen voor mij? Laat eens even weten. Dus, een originele DJ-naam voor mezelf. Dat mag je droppen in de Topradio BE-app. Even kijken of je al goed wakker bent. 16 minuten over 11. Je hebt 3 platen de tijd, dus drop mijn DJ-naam maar in de Topradio BE-app. Calvin Harris die komt eraan met een zelf ingezongen nummer. Ook H&B en Imana, Imani en Fila Tof.
2: Dit is Top. We make it.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
7: Amai, schoon.
6: Ja, ja.
7: En dat paste binnen jullie budget?
6: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
7: Slim.
6: Prachtige keuken, hè?
7: Ja.
8: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen.
9: Eggo Keukens.
10: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
6: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
12: Peren.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
12: Kom, we peren hem.
8: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
13: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Wij zijn tevreden over uw werk.
16: Maar?
15: Nee, geen maar.
16: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
17: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.

0: Een van de nummers waarop Calvin Harris zelf zingt, My Way. Ja, naar aanleiding van DJ Jean, die afgelopen half uur passeerde in de playlist bij Top. Ja, zocht ik voor mezelf ook een catchy DJ-naam, want DJ Jean geeft toe, dat is niet zo catchy. Ik gaf die opdracht aan jou om te checken of je toch al een klein beetje wakker bent. Het mag stilaan gebeuren op zaterdag. En er komen wel heel wat reacties binnen in de Topradio BE-app. Jurgen die stuurt voor mij, Evi Gijsels, de naam Evix. Inge die laat dan weer DJ Fifi vallen. Kevin Verpoorten die zegt EVG, zoals RVG, de Ruben. Ann Wouters Evina Mystic, Tijl DJ Veggie, alleen die snap ik niet zo goed. Tim die kiest dan weer voor DJ Giselle. Vicky Roman die stuurt DJ Ivy in en Bert G System. Maar er is wel één naam die voor mij nu al een klein, ja, toch twijfelgevalletje is. Ik zou er nu wel voor kiezen, maar ik ga dat natuurlijk niet doen. Ik heb niet echt ambities om te draaien op Tomorrowland. Maar de naam die ik wel leuk vond, die komt van Sabine uit Merchtem. En die naam is Evidence. Dat is toch goed? Ah, ik vind dat echt goed gevonden. Evidence. Ja, dansen zal er wel gedaan worden als ik zou draaien. Eén plek op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de A12 richting Antwerpen. Nog steeds problemen daar tussen Zandvliet en Stabroek. Je moet er 11 minuten extra tellen. Kijk, Evidence die gaat er zo meteen nog eens een plaatje ingooien. Hier bij Top, want daar draai ik zeker. Blast Frequencies die komt eraan.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
2: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
4: Oh, was dat?
3: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
4: Ik was nog niet klaar!
3: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, één keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: De mistje datjes van Connections.
8: Oh my god, ik ben net terug van New York.
9: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
8: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
9: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
8: Nee, ook gemist.
9: Ja, dan ben je toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
8: Ah, toe man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
9: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
10: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
11: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
12: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
13: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
14: NLB, yes!
15: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.

De DJ-namen voor mezelf blijven hier maar binnenstromen. Wat lees ik hier? Poison Evie. En ook DJ Deep Evil Evie. Ja, alsof ik zo stout ben of zo. Jullie sturen mij vooral stoute DJ-namen door. Ja, het weekend zal daarmee te maken hebben. Even alles loslaten, dat moet absoluut kunnen. Dat kan ook dankzij deze van Parachute Youth.

0: zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Alternate is al 30 jaar de expert in custom build computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Schatje, wat doe jij op die ladder?
8: Ik ga die wespennest hier weg doen, hè?
9: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers, rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
10: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vaalnaarstaller Poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
12: Santos heeft een te gekke actie.
13: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober. En krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
14: Check santos.be/schoenen voor meer info.
15: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
16: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
17: Balju
16: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
17: Abdij
16: glimlachten ze terug. En een week later aan
17: Buil
16: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
17: ULB.
16: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
17: Aan Marie-José.
16: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
18: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Thomas Gray maakte het nummer Rumors om de dagelijkse sleur los te laten. Ik hoop dat het daar bij jou lukt. 10 oktober vandaag, 10-10. Daar zijn we mee begonnen deze ochtend. Een dag die ja, vol nieuwe kansen zit. En ja, je zit in het weekend. En zonder het weekend zou de werkweek ondraaglijk zijn. Dus geniet gewoon van de 2 dagen. Vandaag en morgen. Laat de structuur even los en go with the flow. Daar zorgt Top elke dag voor trouwens. Zometeen een nummer dat Nicki Minaj zelf heel hard haat. Maar het is wel een mega succes geworden.
1: Yeah.

gaan lekker hard op zaterdag. Wegstructuur en gewoon go with the flow. Starships van Nicki Minaj, dat ze zelf een heel stom nummer vindt. Heeft ze in interviews vaak toegegeven, ook al verkocht het wereldwijd heel veel. En ze heeft ook gezegd dat ze het weigert om live te zingen. En ik begrijp het wel een klein beetje. Het is heel, heel hard en zo, ja. Ja, Nicki, je moet het niet zingen van mij. Maar bon, blij dat wij het wel draaien hier bij Top.

0: Slovenia is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Ben jij nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch?

0: 70 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
1: ULB.
2: Allee, tot straks hè mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
6: 12 uur, tijd voor de topheadlines.
7: Goedemiddag. De politie eist dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers na de rellen gisteren in Brussel. Honderden gemaskerde mensen kaapten toen de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Ze vernielden onder meer auto's en bushokjes en staken deelfietsen en steps in brand. We pleiten voor een nultolerantie, dat zegt Vincent Hoessin van de politievakbond.
8: We vragen met heel duidelijke aandrang aan de minister van Binnenlandse Zaken, die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land, dat men onmiddellijk maatregelen neemt met een taskforce in het commandocentrum en mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnelrecht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
7: In totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. Mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk veroorzaakt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Ook vorige maand waren er al meerdere keren sabotages op het spoor in Nederland. In Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn 8 mensen omgekomen bij nieuwe Russische bombardementen. Nog eens 16 anderen raakten gewond en 12 mensen zijn vermist, dat melden de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse politie vuurde Rusland 5 bommen af op woonwijken. Dat is al langer een strategie van Rusland om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. In Brussel houdt de federale politie opnieuw een jobdag. In totaal wil het volgend jaar zo'n 2500 mensen aannemen. Zo'n 2200 mensen schreven zich alvast in. Anne Berger.
9: Het gaat echt over alle soorten jobs, dus inspecteurs, maar ook hoofdinspecteurs met een bijzondere specialisatie in ICT of in boekhouden bijvoorbeeld. Het gaat ook over beveiligingsagenten, de mensen die in de hoven- en rechtbanken werken. Het gaat over mensen die op de luchthaven kunnen werken, grenscontroles doen en de luchtvaartpolitie. Dus heel veel verschillende soorten jobs.
7: De jobdag duurt nog tot 5 uur deze namiddag. En sport. In Italië is zo'n uurtje geleden de 120ste ronde van Lombardije gestart. Dat is het laatste wielermonument van het seizoen. Kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel wil die maar wat graag voor de eerste keer in zijn carrière winnen. Voor de start was hij ambitieus.
10: Ik denk in eerste instantie doe ik het om proberen zelf te winnen, maar natuurlijk is het ook een overwinning voor de ploeg. Dus we hebben een heel sterke ploeg aan de start. Ik denk dat ik niet de enige ben die eventueel kan winnen, maar we gaan ons best doen en dan zien we wat er kan.
7: Zijn voornaamste concurrenten zijn de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Seixas. Vlak voor de start weigerde het peloton te vertrekken. De renners eisten meer veiligheid. De aankomst is voorzien rond 5 uur vanmiddag. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.
6: 12:04, smakelijk als je gaat eten. 2 plaatsen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. 7 minuten extra daar tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de A12 richting Antwerpen. 6 minuten tussen de Kleidaallaan, Kontigse Steenweg en Hulrijk. Als je dan toch nog ergens anders stilstaat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
5: Dit is Top.
6: Zometeen een Azerbeidzjaans volksliedje en dat is geen zever. Komt eraan. Eerst nog Free Your Mind van Prospa en Clooney.

Deze Edward Maya die had het lumineuze idee om het Azerbeidzjaans volksliedje Bayatilar, dat je herkent aan de accordeon, ja, om dat te gebruiken zonder toestemming. Ja, die dacht dat gaat wel lukken, maar er ontstond opstand. En dat door ja, de echte maker van het nummer, die heet Mansurov. Azerbeidzjan dus. En die dacht, nee, dat gaat niet gebeuren. Er kwam een rechtszaak van over de auteursrechten. En gelukkig kwamen beide partijen tot een minnelijke schikking. En Mansurov van het originele nummertje werd erkend als officieel mede-auteur van het nummer Stereo Love van Edward Maya dat je net hoorde. En sindsdien... ja, is die Mansurov gewoon een beetje rijker, want die deelt flink in de royalties en ik heb er net nog voor gezorgd. Ja, dankzij mij weer wat cash voor Mansurov en natuurlijk ook Edward Maya.

0: Biootje, Alok Sigala en Ellie Goulding, All By Myself. Ik heb een belangrijke vraag voor jou. Want zometeen zit er een nummer in de playlist bij Top dat iets te maken heeft met Jacques Pijpen. Maar nu is de vraag, welke link maak jij op dit moment nog met Jacques Pijpen? Laat dat eens even weten in de Topradio BE-app. Wat de link is tussen het nummer en die man, dat kom je straks te weten.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
2: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
7: Oh, een eekhoorn.
6: Een safari in de jungle.
7: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
6: Of maak van je koffiezet...
8: Voilà, uw koffie.
6: Een professionele espresso-machine.
8: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
9: Make it extra.
6: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Code Yellow!
13: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
14: Dat is goeie business. En pleasure.
13: Info op telenet.be.
14: Ja, dat wordt weer overwerken.
15: Krevel.
16: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
15: Krevel. Leef beter.
17: Joehoe.
18: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
17: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
18: Oh my, zalig, merci.
15: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
19: B-Bad.
15: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
1: Woehoe! Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
15: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
15: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
3: Ramen, deuren, veranda's.
4: Reinaars Aluminium.
8: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Gebaseerd natuurlijk op het nummer van Gautier, Somebody That I Used To Know, onder handen genomen door Fisher. Ja, en ik vroeg aan jou, wat is de link tussen dit nummer en Jacques Pijpen? Er is één iemand die het juist heeft. Frederik de Jonge, die laat weten, ja, Jacques Pijpen, dat is gewoon de oom of de nonkel van Gautier, Wouter de Bakker, dat klopt. Maar Jacques Pijpen, dan gaan we echt way, way back. Dirk, die stuurt, dat is de man van de paarden, Jacques Pijpen. Ja, dat klopt, die was in de jaren 80 en 90 paardensportverslaggever op de openbare omroep, op de BRTN. BRT1 en nu VRT dus. En hij zat ook in zeer populaire programma's. Jacques Pijpen, Zeg eens Ui en De Drie Wijzen. En later ging hij ook aan politiek doen. Maar waar de man nu zit, dat weet geen kat.
1: Dit is top.
0: Ja, misschien zit hij op zijn paard. Ik weet het niet. Zet en Foxes komt eraan na Sean Paul en Alexis Jordan.

0: Het is inderdaad de titel van het nummer Got to Love You. 1 minuut voor 12:30, ondertussen 3 plaatsen op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E19 richting Antwerpen. 20 minuten daar tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 dan ook richting Antwerpen. 12 minuten daar extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En tot slot op de Brusselse binnenring. 12 minuten tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren-Vierarmen. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Bij IC Paris Excel shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Si Passione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op icparisexcel.be of bij je IC Paris Excel.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
5: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
6: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek? NMA, yes!
7: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
9: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zijn. Ik ben precies trotset als ik over mijn vloer loop.
10: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
9: Wat bedoelde?
10: Ja, die regelt heel op een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
9: Dat zal wel.
10: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
9: Echt? Dus?
10: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
11: Dit is top. Evi Gijsels.

Straks een nummer van Jessie J in de playlist bij Top dat eigenlijk bedoeld was voor Miley Cyrus toen nog. Nu heet ze Miley natuurlijk. Dat komt eraan. Dit was de nummer 10 van de Top Hit 40 gisteren. Another en 54 Ultra. En straks hoor je de replay vanaf 1 uur met Brian. Dat wordt genieten. Jessie J die komt er dus aan, maar eerst nog Sunroof van Nicky Yor in de Loud Luxury Remix.

0: zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
3: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat we er van modu van dat ingericht hebben. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
3: Modu van. Wie er maakt je dressing? Je kamionette een zak slimmer.
5: Zeg Ludo, wat zou nu de beste kamionet zijn voor mijn zak?
6: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
5: Ook elektrisch?
6: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
5: En de inrichting?
6: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
5: Alles op één plaats?
6: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
7: Venlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.
8: Wij zoeken een commercieel talent die klanten begrijpt, kansen ziet en resultaten boekt.
9: De koffie staat al klaar. En uw bureau ook. Solliciteer vandaag nog via rentalpumps.eu.
10: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
11: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
10: En handen die vanzelf werk zien.
11: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
10: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
11: Check maartensbrugge.be. Maartens met AI.
12: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis tickets met code BILD2026 via bild.living.
13: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vallenhersteller poederaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
12: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bild.living.
14: Santos heeft een te gekke actie. Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
15: Check santos.be/schoenen voor meer info.
14: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
16: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
17: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.

met de originele zangstem van Whitney Houston. Haar hit uit 1999 in een modern house jasje gegoten door Belt en Weasel. Ja, it's not right, but it's okay. Als je vandaag niks doet, is dat allemaal oké. Okay. Het is weekend. Laat het gewoon even los. Shinjuku, Frankie Rizzardo, die komt eraan. Maar eerst dus het nummer dat Jessie J. beter oorspronkelijk schreef voor Miley Cyrus, maar het zelf hield.

Frank Ketelaar. Dat is een echte naam. Dat werd Frankie Rizzardo Shinjuku. Hij staat niet in de top 40, dit nummer. Als je de volledige lijst wil horen, dan moet je blijven hangen, want vanaf 1 uur start hier de top 40. De lijst van meest gedraaide nummers hier bij Top. Heel veel plezier zo meteen met Brian.

0: moment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
1: 1 uur Top Headlines krijg je van Niels.
2: Goedemiddag. De politie eist dat de overheid

0: taskforce in het commandocentrum. En mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnelrecht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
1: In totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. Mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk veroorzaakt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Ook vorige maand waren er al meerdere keren sabotages op het spoor in Nederland. In Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn nu al 11 mensen omgekomen bij nieuwe Russische bombardementen, onder hen ook 3 kinderen. Dat melden de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse politie vuurde Rusland 5 bommen af op woonwijken. Dat is al langer een strategie van Rusland om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. In Brussel houdt de federale politie opnieuw een jobdag. In totaal wil het volgend jaar zo'n 2500 mensen aannemen. Zo'n 2200 mensen schreven zich alvast in. Anne Berger.
2: Het gaat echt over alle soorten jobs, dus inspecteurs, maar ook hoofdinspecteurs met een bijzondere specialisatie in ICT of in boekhouden bijvoorbeeld. Het gaat ook over beveiligingsagenten, de mensen die in de hoven- en rechtbanken werken. Het gaat over mensen die op de luchthaven kunnen werken, grenscontroles doen en de luchtvaartpolitie. Dus heel veel verschillende soorten jobs.
1: De jobdag duurt nog tot 5 uur deze namiddag. En in Italië is zo'n 2 uur geleden de 120ste ronde van Lombardije gestart. Dat is het laatste wielermonument van het seizoen. Kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel wil die graag voor de eerste keer in zijn carrière winnen. Voor de start was hij alvast ambitieus.
3: Ik denk in eerste instantie doe ik het om proberen zelf te winnen. Maar natuurlijk is het ook een overwinning voor de ploeg. Dus we hebben een heel sterke ploeg aan de start. Ik denk dat ik niet de enige ben die eventueel kan winnen. Maar we gaan ons best doen en dan zien we wat er kan.
1: Zijn grootste concurrenten zijn de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Saïk-Sas. Vlak voor de start weigerde het peloton ook te vertrekken. De renners eisten meer veiligheid. Aankomst is voorzien rond 5 uur vanmiddag. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.
4: Twee plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest. Dat is het geval op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 25 minuten. En tenslotte op de E19 richting Antwerpen tussen Brecht en Antwerpen-Noord nog 20 minuten extra.

Yes, hallo, hallo. 1 over, of 3 over 1 liever op deze zaterdagmiddag. En die zaterdagmiddag van Top, die is knijterhard in gang. Ja, de zaterdagmiddag die zat vol met nummertjes. Dat is ook dit weekend weer het geval, van 40 naar 1. Dat is de Top Hit 40. Wat zijn de meest gedraaide tracks van de afgelopen week? Dat is de vraag waar je de komende 3 uur een zeer duidelijk antwoord op gaat krijgen. Eerst nog even terug naar vorige week. Want vorige week helemaal onderaan de top 3, Yugel, Moving to the Sun. 3. Was voor Kygo zijn nieuwste, Take Me Back. 1. Voor de vierde week op rij, Swedish House Mafia. En Happiness Is So Sad, vorige week de nummer 1.

0: was dus de nummer 1 van vorige week. En de week daarvoor. En de week daarvoor. En de week daarvoor. Swedish House Mafia en Licky Lee met Happiness is So Sad. En straks om iets voor 4 weet je of die daar deze week ook nog staat te pronken.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Eerst dus nog even door die nieuwe Top Hit 40 grasduinen, want exact dat is wat je moet doen op deze zaterdagmiddag. Zeg dat ik het gezegd heb. Lekker chill en gewoon genieten van die zaterdagnamiddag. Met een klein beetje geluk is dat van de zon. Want ik weet dat in het grootste deel van Vlaanderen volle bak de zon aan het schijnen is. Hopelijk is dat ook bij jou het geval. Je nazomerse foto's die zijn meer dan welkom in de Top Radio BE app trouwens. Dus dat nazomeren, dat lukt perfect met Top op de achtergrond. Zeker met onze nummer 40 in die Top Hit 40. En je hoort hem al, de Second Voice. Let

0: Twee nummers ver in de top 40 van deze week met op 39 Bebe Rexha en David Guetta, Sad Girls. Nu goed, ik wil er wel in meegaan, maar David Guetta is veel. Alleen alles behalve een sad girl, want zover ik weet is het een man, nog steeds. En echt heel sad zal hij volgens mij ook niet zijn. Want,
1: top hit 40.
0: Deze week werd hij voor de zesde keer de allerbeste DJ ter wereld, dankzij de DJ Mag Top 100 uiteraard. Gebeurde allemaal op Ibiza in Club Universe en daar was hij allemaal heel dankbaar om. Dat kon je horen in zijn bedankingsspeech.
2: Well, thank you so much. I feel at home, which is amazing, because I'm here with the family, everyone that is passionate about music. And well, I just want to thank everyone that voted for me. And I want to say also how happy I am that the scene is so healthy and alive. I'm happy I saw that.
0: Dat is heel mooi. Al is het precies wel een beetje alsof hij moet niezen of zo. Ha ha, happy. Ik weet niet. Lag dat aan mij? Mij viel het in elk geval op. Het is een zeer positieve man, die David Guetta. Je hoort hem zo meteen al voor de tweede keer in de lijst, samen met Jennifer Lopez. Eerst is het tijd voor de eerste nieuwkomer. En dat is de nieuwe van Alper K, Brusselse DJ. Yesterday, zo heet hij. En je hoort hem op

0: Het is dus meteen de eerste nieuwkomer in de top hit 40. Albert Kay kan je misschien nog wel kennen van deze. Hebben we echt heel vaak gedraaid bij Top Sunday. Het is een Brusselse DJ die Albert Kay begon op zijn 12e met draaien in clubs. Ondertussen is hij er 29, staat zijn hoofd vol met krullen. Heeft een beetje weg van onze eigen Bart-Jan de Prater trouwens.
1: Top Hit 40.
0: Heeft hij alweer zijn hit nummer 2 te pakken in de Top Hit 40. Yesterday, zo net op 38. En die nieuwe muziek die stopt maar niet, want zometeen bij Top de nieuwste van De Bausa. Al heb ik wel meteen slecht nieuws voor die mannen, want ze zakken 4 plekken. Slecht nieuws. Dus voor dat groepje Noren. Eerst nog J-Lo en David Guetta. Save Me Tonight, zometeen.
2: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
3: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
2: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
3: Ja, dat lukt niet.
2: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigverzekering op etias.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, BioVer, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dat's 24 presenteert jouw review. Onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
7: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlak bij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
6: Prachtig. Dat is 24. Dat is vlot en voordelig laden.
8: Dat is 24.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
10: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.

0: plekken dus in de min voor De Bausa.
1: Top Hit 40.
0: Al komen we straks nog wel eens tegen na twee uur ergens in diezelfde Top Hit 40. Hey, goedemiddag. Het is zaterdag 10 oktober vandaag. Dat is zaterdag 10-10. Hoorde ik daarnet bij Evi, ik had het zelf eigenlijk niet bedacht. Dus als je fan bent van dubbele cijfers, dan is het vandaag misschien wel jouw dag. En straks is het trouwens zover, zo'n dubbel cijfer in de Top Hit 40, nummer 33. Dat is 3-3. Daar hoor je straks Carlitta. Dat is een Turks-Italiaanse DJ van 31 jaar, die samen met Malief zometeen toch net wat meer zomer in je herfst gaat brengen. Eerst Jugel, die eigenlijk exact hetzelfde gaat doen, met

0: Wel, dat de echte naam van Martin Garrix Martijn Garritsen is. Dat weet je, dat is geen nieuwe informatie. Maar weet je ook wat die man zijn tweede naam is? Ah, ja. Kijk, als je het nog niet weet, dan ontdek je het gewoon vanzelf als je lekker top blijft luisteren. Want je hoort hem zometeen. Eerst op verkeer met twee plekken waar je meer dan een kwartier tijd verliest. Is het geval op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je een half uur. Dus opletten daar. Op de E34 richting Antwerpen is het aanschuiven 20 minuten extra. Komt door een brandend voertuig tussen Moerbeke en Kemzeke. Dus als je daar moet voorbijrijden, ook dan wees je gewaarschuwd.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
2: I can help.
1: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
5: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn. I beg your pardon.
7: Samen aan tafel.
6: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
7: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
6: I love the witloof van de Lunch Garden.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
9: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
11: Ego Keukens.
10: Open deze zondag.
12: Wel, je hebt geen gaatjes.
13: Waar?
12: Nee, geen maar.
13: Alsof.
12: Wat blieft?
14: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Top Hit 40.
16: Top. We make you move.
15: 34.

sinds deze week is het de nummer 2 beste DJ ter wereld. Vlak na David Guetta. Martijn Garritsen. Zo heet hij echt, ofwel Martin Garrix. En die Martijn die blijkt een tweede naam te hebben. Dat wist ik niet. Ben ik ook gewoon online tegengekomen. Hij luistert ook naar de naam Gerard. Wist je dat? Ik niet. Martijn Gerard Garritsen. Ja, het zou eigenlijk ook nog wel goed gepakt hebben, hè, nu dat ik er zo over nadenk. Gerard Garrix. Ja, ik weet het niet. Ja, ik bedoel, ik denk dat dat echt op heel veel fuiven vroeger aan zijn 16-jarige leeftijd een dik feestje zou hebben opgeleverd. Maar goed, bij nader inzien is Martin Garrix misschien toch maar de beste keuze.

0: En zo krijg je toch een heel klein beetje nazomer in je herfst. Dankzij Carlita en Malief met Solar Skin op 33. In de top 40, we zijn al bijna 10 tracks ver in de lijst. En eigenlijk, laat ons een beetje eerlijk zijn, is het nog maar een triestige bedoeling geweest op deze zaterdagmiddag. En dan heb ik het niet zozeer over de nummers, over de tracks, over de liedjes. Wel over de hoeveelheid stijgers.
1: Ja,
0: vind het jammer, er is er nog geen enkele geweest. Geen enkele stijger. Al komt daar zometeen wel verandering in. En dat met deze AVE. All Night is onderweg op deze zaterdagmiddag.
2: Zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte pc samen online op alternate.be of in de winkel.
5: Schatje, wat doe jij op die ladder?
6: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè.
7: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
8: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD2026 via BILT.living.
9: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
8: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via BILT.living.
10: Yo, hastjes, MC Drummer hier. Weet je jonder waarom dat ze bij Varrobyce Panels niks weten van stutten, maar wel van sandwichen? Waarom pijs je? Dat is niet moeilijk, hè? Bij Varrobyce Panels leggen ze sandwichpanelen op industriële daken en boerenschuren. En geen stutten, hè? Het zijn free kerels bij Varrobyce Panels. Sandwichpanelen met isolatie in, hè? Varrobycepanels.be. Experts in asbestverwijdering, plaatsing van dakpanelen en wandbeplating. In de industriële en agrarische sector. Miljarden was moeilijk voor dat uit te spreken. Wunder zorgen voor een dak boven onderhoofd. Varrobycepanels.be.
11: Wij zoeken een commercieel talent die klanten begrijpt, kansen ziet en resultaten boekt.
12: De koffie staat al klaar. En uw bureau ook. Solliciteer vandaag nog via rentalpumps.eu.
13: Santos heeft een te gekke actie.
14: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van 25 euro per paar op je nieuwe schoenen.
15: Check santos.be/schoenen voor meer info.
16: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
17: Elke avond pak ik mij een tram 8 en elke keer aan
18: Balieu
17: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar toen aan
18: Abdij
17: glimlachten ze terug. En een week later aan
18: Buil
17: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
18: ULB.
17: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn
18: aan Marie-José.
17: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
19: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
20: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het

0: gaan.
1: Zometeen de hoogste nieuwkomer in de top hit 40. En die hoogste nieuwkomer, dat is de toptune van vorige week. Dus als je de afgelopen week veel naar top hebt geluisterd, en eerlijk is eerlijk, daar ga ik nu eigenlijk wel een beetje van uit, dan weet je dat je zometeen Purple Disco Machine hoort.
2: Top hit 40, overzicht 40. Don't stop,
1: De second voice mocht beginnen vanmiddag. Let me be.
2: 39.
1: Was voor de beste DJ ter wereld. Sinds deze week is dat voor de zesde keer David Guetta. Bibi Rexha, Sad Girls.
2: 38.
1: Was de eerste nieuwkomer van Albert K. En zijn Yesterday. Dat rijmt eigenlijk ook nog.
2: 37.
1: Te begrijpen waarom die David Guetta voor de zesde keer de beste DJ is. Want je hoorde hem ook op 37 samen met Jennifer Lopez.
2: 36.
1: Nou, deze kwamen echt deze zomer uit het niets. Hè. De Bausa, de Noorse Mannen en Lose Myself.
2: 35.
1: Ook Jugel is lekker bezig. Hoorde je op 35 met Jamaican Bam Bam.
2: 34.
1: Was voor mijn favoriete rossekom. Ed Sheeran en Martin Garrix, Repeat It.
2: 33.
1: Hoppa. Kijk, als je nu het zonnetje op je gezicht hebt kleven, dan wens ik je daar heel veel plezier mee. En dan klinkt deze toch nog net iets beters, hè? Solar Skin van Quilita en Malief.

0: deze hoorde je daarnet nog. Het zal wel zijn. Forever Young van DJ-licious en Milo.
1: Top hit 40.
0: En dan is het tijd voor de nummer 30. Daar hoor je deze week een sympathieke Duitser met een toffe moustache. Ben ik eigenlijk een beetje jaloers op, eerlijk is eerlijk. Purple Disco Machine en zijn Test My Luck. Goedemiddag.

0: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
1: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
0: Ja. Kom een keer kijken.
1: Amai. Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Ja, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
6: Mmm, peren.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem.
5: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: 2 uur Top Headlines krijg je van Niels.
3: Goedemiddag. Over een uur komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen voor mogelijk het weekend van de waarheid. Premier Bart De Wever moet samen met zijn topministers op zoek naar een akkoord over de begroting en 10 miljard euro besparingen. Maar het overleg zit muurvast. Vanmorgen stuurde premier De Wever alvast een nieuwe nota naar zijn coalitiepartners. Inclusief een nieuwe BTW-hervorming. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Ik denk dat ze zo dadelijk van MR een nee zullen krijgen. Daar is het alle kansen, alle schijn naar. Want ja, het is dan misschien wel wat minder de opbrengsten. Maar dan nog, het is nog wel altijd BTW, een nieuwe belasting. En de MR zegt al zo lang dat ze dat absoluut niet willen. Waarom zouden ze dat nu wel aanvaarden? En ik denk zelfs dat Bart Wever eigenlijk...

0: datum. TUI waarschuwt zijn klanten nu om die berichten niet te openen. En Formule 1, de Nederlander Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij was sneller dan de Brit Lewis Hamilton en de Monegaask Charles Leclerc. Door de regen waren er ook heel wat incidenten, maar liefst 9 rijders vielen uit. De Italiaan Kimi Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.
1: Ik heb voor jou 4 plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E313 richting Antwerpen. Dat is ook meteen de langste file, 50 minuten extra tussen Herentals-West en Wommelgem. Op de E34 richting Zelzaten verlies je een dikke half uur tussen Vraassen en Kemzeke. De A12 richting Antwerpen tussen Aartselaar en Wilrijk, 12 minuten erbij. En tenslotte op de A12 richting Antwerpen, de omgekeerde richting tussen Berendrecht en Stabroek. Daar nog 10 minuten extra.
2: Dit is Top. Hit 40. Brian Loufrimo.
1: Met Binnen een Baard Tellen, een Nederlandse DJ die mij eigenlijk zeer aangenaam verrast heeft. Sam Veldz. Hoe en wat, dat vertel ik je zo meteen. Top. Na zijn nieuwe plaat. We make
2: you move. Dit is Top. We make you move. 28.

0: maar hij heeft me echt een aantal keer aangenaam verrast, hoor.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Maar echt heel aangenaam. Die Sam Veld, ik heb hem al een paar keer mogen ontmoeten, hier op het werk bijvoorbeeld. Een hele vriendelijke, chille man. En ik zou zelfs durven zeggen, soms een klein beetje te chill. Ja, ik ga er eerlijk over zijn. Als ik hem zie, dan heb ik altijd een beetje het gevoel dat die man net in zijn auto een dikke toeter gerookt heeft. Snap je wat ik bedoel? Zo, ja, het groene gras even heeft geïnhaleerd. Zodat. En ja, hij doet wat hij wil. Maakt me eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Komt extra chill over. Zelfs een beetje, ja, te slow. En dat is waarom dat ik dat altijd denk. Je zou hem zo perfect zien passen op een festival à la Reggae Gale, bijvoorbeeld. Nou, echt die vibe. Maar hij heeft dus echt de weg van het feesten en de drugs compleet afgezworen sinds hij een paar jaar geleden papa geworden is. Dat heeft hij mij laten weten. En it comes with the job, zegt hij daarover. Ja, dan heb je mijn respect natuurlijk meer dan verdiend. Daarom ook dat ik blij ben met het feit dat hij onze

Extra sterkste stijger is deze week. Plus 9 voor Sam Veld en Need That Love. Je hoorde hem op 26 in de Top 40. Door met de lijst, zometeen met Topic en Becky G. Na het bekendste pianootje van het moment. Daar ga ik het even stil voor maken. Voilà. Eens kijken of je het herkent. Ja, natuurlijk. Hè. Echt een van de hits van deze zomer. Debussa en Magnetic op 25 in de Top 40.

weet je wat het is? Van sommige artiesten uit de Top Hit 40 weet ik dat ze elke week aan hun radio gekluisterd zitten. Om te ontdekken of ze ook deze week weer zeer mooi genoteerd staan in die lijst. Brian V is er zo eentje, Brian van de Kastelen. Mega gepassioneerd in alles wat hij doet en hij heeft een hart dat klopt voor de muziek. En daarom weet ik dat hij het niet leuk gaat vinden dat hij samen met Manuals deze week de sterkste daler is. Helaas, van 20 naar 25. -5 dus voor deze Where Do I Go?

0: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
0: Info op telenet.be.
1: En wel, ik ga eens gaan kijken.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
6: Hörman. Zet de puntjes op de O.
5: Ontdek nu de Hörman deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hörman.be.
7: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
10: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
9: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
10: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
9: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
11: Ramen, deuren, veranda's.
12: Leenaars Aluminium.
13: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
14: Top. We make you move. 24.

zijn schoon tijden voor deze twee heren, David Guetta en Jugal. Want een week of twee geleden waren het nog onze top tune of the week. Deze week werd David Guetta dan de nummer 1 in de DJ Mag Top 100. En Jugal, die maakt snellere muziek dan dat ik van onder.

0: 23 in de Top Hit 40. Deze Shakira en Dai Dai.
1: Top Hit 40.
0: Ik ga jou eens wat vertellen waarvan je waarschijnlijk hele grote ogen gaat trekken. Ik vergelijk de Top Hit 40 al eens graag met de bingo namiddag van mijn bomma. Ja, en dan hoor ik je denken, hoezo vergelijk je die twee dingen met elkaar? Ja, heel simpel, op beide, of bij beide, zijn de nummertjes heel belangrijk. Dus als ze bij de bingoavond van mijn bomma een nummertje trekken voor de bingo, dan weet je eigenlijk nooit wat er gaat gebeuren. En dat is net hetzelfde in de Top Hit 40. Zo weet jij bijvoorbeeld nog altijd niet dat straks onze nummer 21, Harry PFR, met Sola is. Enfin, nou, nu weet je dat natuurlijk wel. Zometeen hoor je hem na Maupi op 22 in de lijst. Just a little bit more. Hoor je nu?

0: al verklapt dat je zo meteen Henri PFR hoort. En dat met deze Sola. Ja, dat heeft toch echt de zomer van 2026 bepaald. En ik zag daarnet op zijn Instagram dat hij nu al geteased heeft naar nieuwe muziek dat binnenkort gaat uitkomen. En hij heeft gezegd dat dat misschien wel muziek is dat de zomer van 2027 gaat bepalen. Ja, over een lange termijnsplan gesproken, zeg. Een hele goede middag. Het is 2:30 op deze middag. En we laten het ons even hebben over de plekken waar je een aantal minuten verliest. Het zijn er wel een pak. Drie plekken waar je meer dan een kwartier tijd verliest. Op de E313 richting Antwerpen is dat het geval tussen Massenhoven en Wommelgem. Daar verlies je een uur en 22 minuten. Dat is dus best heftig. Op de E34 richting Zelzaten verlies je tussen Vraassenen en Kemzeke 20 minuten. En op de Brusselse Buitenring tussen Grimbergen en Jette nog een kwartier erbij. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar dus op dit moment minder dan dat kwartier.
1: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
2: Oh, wat is dat?
1: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
2: Ik was nog niet klaar!
1: Eetjas. Nu min 20% op de Eetjas woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op eetjas.be.
3: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus, think possible.
5: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
6: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
5: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
6: En klanten altijd tevreden.
5: Google liegt niet. Meer dan 1000 vijfsterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be. Top Hit 40. Top. We make you move. 21.

0: zometeen de nummer 20 in de Top Hit 40. En daarvoor kan je alvast je klompen aantrekken.
1: Top Hit 40, overzicht 30.
0: Nog even naar Duitsland voor 30. Purple Disco Machine en Test My Luck.
1: 29.
0: Dat is voor Bebe Rexha en haar New Religion.

0: de hoogste stijger deze week. Of crazy eigenlijk, hè? Plus 9. Sam Veld, Need That Love.
1: 27.
0: En dit is de langst genoteerde. 31 weken zijn ze er al bij en je bent ze nog altijd niet beu.

0: zitten blijven geblazen voor Topic en Becky G, want ze blijven staan, net zoals vorige week op 24 met Sorry Papi.
1: 25.
0: Ik ken Brian V een klein beetje. Hij gaat het niet leuk vinden dat ze 5 plekken dalen in deze Top Hit 40. Where Do I Go? Samen met Manuals.
1: 24.
0: Deze gaat er dan weer wel goed voor uit. 3 platen in de plus. Shine Jugel van David Guetta.
1: 23.
0: Alsjeblieft is iemand tegen Shakira zeggen dat dat WK voetbal er al lang op zit. Die die. Of eerder bye bye, stel u voor.
1: 22.
0: Mag wel uit na 20 weken, laat ons eerlijk zijn. Deze hoorde je op 22, Maupi. En just a little bit more.
1: 21.
0: En deze hoorde je daarnet nog. De Brusselse Henri PFR.
1: Top hit 40.
0: En zijn Sola ook alweer 19 weken in de lijst trouwens. Min 3 was dat voor Henri PFR. Ik heb het je gezegd, voor de nummer 20 kan je alvast je klompen aantrekken. Ik hoop dat je dat gedaan hebt, want we gaan naar het vierde Nederlandse land. Voor Lucas en Steve. En deze All I Know op 20. In de

0: remix-beton.be.
1: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
2: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
3: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
4: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
5: Zeg Rido, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zaak?
6: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
5: Ook elektrisch?
6: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
5: En de inrichting?
6: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
5: Alles op één plaats?
6: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
7: Vanlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.
4: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
9: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
11: Yo gastjes, MC Drummer hier. Hort, heb je nu zo'n jobpartij van pijst? Goh, dat is toch Danny? Ik wil meer verse lucht. Ah wel, misschien moet je bij Varobice Panels komen werken. Want bij Varobice Panels bouwden mee als schone grote daken. En hey, gezever hé. Varobice Panels is op zoek naar dakwerkers en kraanmannen die liever een naam dragen dan een plastron. En hij nog te vrees hem. En zie je van Nieper of Poperingen? Dan is het niet ver hé. Kom maar af naar Varobice Panels. We hebben werk voor je. Varobicepanels.be voor meer info.
12: Santos heeft een te gekke actie.
13: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van 25 euro per paar op je nieuwe schoenen.
14: Check santos.be/schoenen voor meer info.
15: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
16: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
17: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.com.

Het is een verdienstelijke plek 18 voor deze Silva Boomba. En On Tonight. Ja, ik weet niet of het je al is opgevallen. Maar sinds vorig weekend is de agenda van Calvin Harris volgens mij een pak leger geworden. Ja, kan hij terug weer een beetje genieten van welverdiende rust. Na een drukke zomer had deze zomer 2 residencies in Ibiza. Op dinsdagen stond hij er en op vrijdagen. Inclusief de sluitingsparty van 2 oktober. Dus nu een dikke week geleden. Misschien kan het je op een ideetje brengen. Mocht je nog een verjaardagsfeestje hebben, een trouw, weet ik veel. En je zoekt nog een DJ voor een schappelijke prijs. Ja. Dit is... Zou ik het vooral niet aan Calvin Harris vragen. Ik denk dat je achterover valt van de prijs. Maar goed.

zometeen in de Top Hit 40. Een van mijn hoogtepunten van de zaterdagnamiddag. Ik denk, die Florida en I Cry staat absoluut niet in de top 40. Nee, dat klopt, maar een plaat die er enorm op trekt. Die wel. Sterker nog, ik zing ook altijd diezelfde lyrics mee op die Just Team met Sam Harper en Just a Little. Hoor je zo meteen op nummer 14 in de top hit 40. Eerst nog even terug naar de basis. Een heerlijk pianootje op deze zonovergoten zaterdag. Alesso. En One Republic met In Your Eyes op nummer 15 in de top 40.

0: Krevel.
1: Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
0: Krevel. Leef beter.
2: Ben jij nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producerstalent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
3: Oh, wow, wow, wow, stop.
2: Huh? Uw tijd is om. Top.
4: We make you move.
2: We make you move. Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
5: 3 uur Top Headlines krijg je van Niels.
6: Een goedemiddag. Rond deze tijd komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen voor mogelijk het weekend van de waarheid over de begroting. Premier Bart De Wever moet samen met zijn topministers op zoek naar 10 miljard euro, maar het overleg zit muurvast. Vanmorgen stuurde premier De Wever alvast een nieuwe nota naar zijn coalitiepartners met een aangepaste BTW-hervorming. Politiekjournaliste Hannelore Simoens

0: in Kiev in Oekraïne, dat meldt een Oekraïns energiebedrijf. Het komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is ook tijdelijk stilgelegd door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in de stad Zaporizhia. Daarbij kwamen 11 mensen om het leven. En dan nog Formule 1. De Nederlander Max Verstappen heeft de sprintrace van de grote prijs van Singapore gewonnen. Hij was sneller dan de Brit Lewis Hamilton en de Monegask Charles Leclerc. Door de regen waren er heel wat incidenten, maar liefst 9 rijders vielen uit. De Italiaan Kimi Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Het blijft wisselvallig vanmiddag met opklaringen, maar ook buien, maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, maandag en dinsdag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden.
1: Goedemiddag, 3 over 3 op deze zaterdagmiddag. En ik heb 2 plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem. Verlies je 3 kwartier. Op de E34 richting Randst, 10 minuten extra tussen Oelegem en Randst.
2: Dit is Top. Tophit 40. Brian Loufrimo.
1: Van je 13, van je 12, van je 11, van je 10 en zo door naar 1. Aftellen van 13 naar 1. Dat is exact wat we dit uur gaan doen. Top. Nu met Marshmallow en Hollow.

Deze man heeft vrijdag nieuwe muziek uitgebracht. Don't Forget About Me. Dan zou je kunnen zeggen, ja, die titel ken ik van ergens. Van de Simple Minds uiteraard, maar hij heeft er wel echt iets helemaal anders van gemaakt. Het komt niet eens in de buurt. Nieuw bij top, deze Don't Forget About Me van Lost Frequencies. Hoor je dus vanaf volgende week extra vaak bij top. Just saying, niet onze top tune of the week. Wat dat wel is, dat ontdek je straks nog in deze top hit 40. Eerst nog Prospa en Clooney op nummer 11. Met Free Your Mind.

0: Free Your Mind. Op nummer 11 in de Top Hit 40.
1: Top Hit 40, overzicht 20.
0: Lucas en Steve hoorde je daar met All I Know.
1: 19.
0: En hij lijkt toch zo wat terug van nooit weg geweest. Hè? Deze Robin Schulz met Take It Slow doet het ontzettend goed. Ook in de Top Hit 40 voor de zevende week in de lijst. En hij stijgt er weer twee.
1: 18.
0: Dat is slecht nieuws voor Silvakken. Van 17 naar 18 gezakt. Gedaald. On Tonight.
1: 17.
0: En iets zegt mij dat deze man een iets of wat legere agenda heeft op dit moment. Want zijn residencies in Ibiza zitten erop.

0: 9 weken in de lijst en ze stijgt er weer 3. Peggy Goo en haar woman.
1: 15.
0: Sergio, Alesso en One Republic hebben nog eens samengewerkt. Komen daarmee terecht op 15 met In Your Eyes.
1: 14.
0: Justy en Sam Harper vond je op 14. Just a Little.
1: 13.
0: Wat krijg je als je Marshmallow mengt met een of andere country stem? Als Cameron Withcom. Heerlijke muziek. Op 13. Hallo.
1: 12. 12.
0: Vrijdag heeft hij dus een nieuwe track uitgebracht. Lost Frequencies. Dit was zijn vorige. Live It All.
1: 11.
0: En deze hoorde je daarnet. Prospa en Clooney op nummer 11 met Free Your Mind.
1: Top hit 40.
0: Dat wil zeggen dat we de top 10 gaan induiken. De 10 meest gedraaide tracks op top. Met helemaal onderaan die top 10 een stijger. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik dacht, The Another, die is keihard onderweg naar de uitgang. Aha, Think Again, Brian Lufrimo. Nonde, nonde, nonde. Another 54 Ultra op 10 deze week in de Top Hit 40. Met jawel, Talk To You.

0: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
1: Amai, schoon.
0: Ja, ja.
1: En dat past binnen jullie budget?
0: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
1: Slim.
0: Prachtige keuken, hè.
1: Ja.
2: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Ja, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
8: Wat nu?
9: Ja, ik bel rap de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: Schat, ik zie je graag.
14: Ja, maar...
13: Maar nee, geen maar.
14: Oh.
13: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed.
17: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies trotsend als ik over mijn vloer loop.
20: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
19: Wat bedoelde?
20: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
19: Dat zal wel.
20: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
19: Echt? Dus?
20: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

zag een berichtje binnenkomen van Tibe in de topradio BEF. Hey Brian, wat is eigenlijk die toptune van deze week? En ja, ik denk dan dat hij de bekendmaking bij Bart-Jan gisteren gemist heeft. Wel, Tibe, blijf vooral hangen, want straks ontdek je het uiteraard. Na Joel Corry op nummer 8, dit is Whisper.

0: wie ben je?
1: Onderweg in de top 40, onze nummer 6, Jonas Blue en Malieve met Edge of Desire. Eerst even kijken waar het traag gaat onderweg. Dat is geheel toevallig trouwens. Eén plek waar je meer dan 10 minuten verliest is het geval op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem. Daar verlies je op dit moment 10 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder tijd.
2: Go Yellow! Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.
4: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet...
6: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
6: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel. Mel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
4: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
8: Joehoe!
9: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
8: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
9: Oh my, zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
2: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Jonas Blue en Malieve, Edge of Desire op nummer 6 in onze top hit 40. Ik heb je daarnet al gezegd dat Martin Garrix blijkbaar een tweede naam heeft. Dat is iets dat ik deze voormiddag ontdekt heb. En dat vind ik eigenlijk best straf, kan ik je vertellen. Zijn volledige naam is Martijn Gerard Garritsen. Dat wist je misschien al als je al eerder naar de Top Hit 40 bent beginnen luisteren. En ik kan je verklappen dat de nieuwe Top Tune of the Week van zijn hand is. Ja, zometeen ontdek je welke track. Step into the scene. Deze Bass Persuades. Oh.

0: mij nooit laten. Als die Age Shop de radio is, dan... Oké. Oké, wacht. Ik ga proberen, hè. Wacht, hè. 3, 2, 1, en... Ja, dat is gelukt.
1: De Top Tune of the Week.
2: Heb ik u echt al een hele dag stress voor? Zie voor dat stom fietsbelletje van Age en Ring My Bell op 4 in de Top Hit 40. Hey, goedemiddag. We gaan zo meteen de top 3 induiken. Eerst even checken welke track je deze week het vaakste gaat horen op top. Dat doen we onder de noemer Top Tune of the Week. Dat is een track waarvan we denken, die mag je absoluut niet gemist hebben. En deze week is dat een track van een man met een bijzondere bijnaam. Enfin, een bijzondere tweede naam. Dat hoorde je al eerder in deze show. Martin Garrix heeft als tweede naam Gerard. Dat wist ik niet, vond ik opvallend. En wat ik ook niet wist, is dat de man heel goed kan zingen. Ja, dat doet hij op die nieuwe track This Dream of You. Deze week de Top Tune of the Week.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
3: Martin Garrix, This

0: Dit is dus deze week onze top tune of the week. Martin Garrix en This Dream of You. Zometeen de nummer 3. Laat dat nu net een van mijn favoriete tracks uit de lijst zijn. Zeer jammer dat hij niet op nummer 1 staat. Maar goed, je hoort hem zo meteen.
1: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. Oh, de ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
2: Ree-Eggermond, filiers-dreef in Deinzen. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
2: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
2: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Amai, daar regent hier binnen.
10: Oh, zwaansnanny.
9: Jawel, er staan er niet meer in de living.
10: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
9: Dakmeester?
10: Ja.
9: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
10: Dakmeester.
9: Zwaansnanny, hè.
11: Op ons terrein vol materiaal zorgt er één iemand voor orde in de gaten. Chaos. Eén held.
12: Held of geen held, er moet hier wel gewerkt worden, hè?
11: Rental Pumps. Solliciteer nu voor logistiek medewerker. Rentalpumps.eu.
13: Geen zittend gat, wel goesting?
14: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
13: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
14: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
13: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
15: Amai, hey, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bondencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. Vallen naar staler poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbonden.be.
16: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
17: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.
18: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
19: Bozar.
18: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
19: Als een koning op zijn troon.
18: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
19: ULB.
20: Allee, tot straks, hè, mama.
18: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
21: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: De nummer 2 in de Top Hit 40. Hugel en Moving to the Sun. Zometeen ontdek je de nummer 1. Eerst nog even dit.
1: Top Hit 40. Overzicht. 10.
0: Engels helemaal onderaan. In die top 10. Talk to You van Another en 54 Ultra.
1: 9.
0: Ah, dit vind ik leuk. Ja. Exact een goede omschrijving van misschien wel jouw zaterdagavond straks. Another Drink van Marshmallow op nummer 9.
1: 8.
0: Al moet je dat natuurlijk allemaal niet te luid zeggen. Whisper It. Juist ja, Joel Corey en Whisper.
1: 7.
0: De mannen van Criss Cross Amsterdam en Willy William. Het zal wel zijn op 7 met My Oh My.
1: 6.
0: Dat was voor Jonas Blue en zijn Edge of Desire.
1: 5.
0: Miley Cyrus, maar dan zonder Cyrus. Zijn de Miley. Bass Persuades op nummer 5.

0: Kygo en Take My Back op nummer 3. En deze hoorde je daar net nog. Moving to the Sun van Hugo.
1: Top hit 40.
0: Dan is de vraag natuurlijk, welke track staat er op nummer 1? Zou het voor de vijfde week op rij Swedish House Mafia en Licky Lee zijn met Happiness Is So Sad? En ja, natuurlijk.

0: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.

0: DAB+ en de Topradio BE-app.
1: Een goedemiddag. De begrotingsgesprekken van de federale regering verlopen moeizaam. De kern zit sinds 3 uur weer bijeen. De Franstalige liberalen van MR staan meer en meer alleen. Vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés zei dit bij het binnengaan.
2: Aujourd'hui, je pense pas que het grootste probleem in het land is zeker niet BDW noch BTW, misschien wel GLB. We zullen zien.
1: Dat zijn de initialen van MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. Prévot sluit niet uit dat het tot een crisis komt. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de vernielingen van gisteren. Railschoppers vernielden toen bussen, trams en bushokjes. Laurent Vermeers van de MIVB.
3: Wij zijn van plan om ons burgerlijke partij te stellen in de hoop dat wij de schade kunnen verhalen op de railschoppers. Want de schade is toch niet minder. Er zijn verschillende voertuigen gevandaliseerd en dat vinden wij onaanvaardbaar.
1: Hoeveel de schade bedraagt is nog niet duidelijk. En geen finale voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze verloor in de halve finale van de Chinese Qin Wenjiang in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-2. Op het toernooi van Shanghai heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de 3e ronde. Daarin komt hij uit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld. Het blijft wisselvallig vanmiddag met opklaringen, maar ook buien, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer. Maandag en dinsdag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden.
0: Dit is Top. Koen van der Sloten.
4: Die heeft nog altijd de verwarming niet aangezet, dus we komen eigenlijk een beetje opwarmen in deze studio met Casseu. Dit is Prada.

mensen beginnen zich ook al zorgen te maken omdat ik dat dus zei van die verwarming een aantal minuten geleden. Nee, maar het is zo dat ik deze week eens gepost had in Niet Zwansen Maar Dansen wat het ideale moment is om je verwarming aan te zetten. En we zijn er dan samen uitgekomen om dat te doen als we onder de dubbele cijfers gaan overdag. En dat is vandaag toch nog niet het geval. Dus nog even geduld, maar gelukkig is het gezellig en vooral warm in deze studio. Ik hoop dat jij een leuk weekend beleeft. Als dat niet zo is, dan ga ik alles uit de kast halen om je een leuke zaterdagmiddag te geven. Maar we beginnen met deze Moby en Lift Me Up.

0: je kan eigenlijk nu al voorspellen dat dit ooit in de Global Dance Chart flashback zal zitten. Maar deze middag gaan we een andere flashback doen. 2016, dat is het jaartal wat we gaan bekijken. We zitten in, moet ik even spieken? Ja, dat is een hele boekhouding, dat is ongelooflijk. Januari, februari, maart, april. Ja, we zitten in april. Ik moet altijd tellen, het ligt aan mij. We zitten in 2016 in april. Dan was er een nieuw nummer van Justin Timberlake. En laten we Justin Timberlake misschien zelf even laten uitleggen waarom hij het nummer gemaakt heeft.
1: I really wanted to make something that I could share with him. You know, I guess if I die, I die from anything, it may be pride after you have a child. And sometimes you get a request and he says, daddy's singing.
0: Eigenlijk wou hij dit liedje gewoon ook maken voor zijn zoon die net was geboren. Wat een mooi verhaal. Justin Timberlake. Can't stop the feeling. I got

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
3: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
4: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
5: NMBS! Yes!
6: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
7: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
8: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Kop
10: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
11: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
10: is wie er mag rijden. Yes, munt.
11: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
12: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
13: Van plastic, metaal of drankkarton?
12: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Relaxed.
15: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Proximus presenteert.
20: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
21: Ja.
20: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
21: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
20: Nee, dat is louche.
19: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
22: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
23: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
24: IKEA.
23: Voorwaarden op IKEA.be.
25: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
23: Heurman. Zet de puntjes op de O.
25: Ontdek nu de Heurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op heurman.be.
26: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
27: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
26: Ja, ik weet het.
27: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
26: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
27: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
26: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
28: Ramen, deuren, veranda's.
29: Rijnaars Aluminium.
30: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op rijnaars.be.

0: Volgens mij is het sommige DJ's deze week ook een beetje too much geworden, want het was van dat de DJ Mag Top 100 en ja, dan is het altijd een beetje beginnen gokken. Wie gaat het halen, wie gaat het niet halen? Ook onze collega Wouter de Vries van de Party Room heeft dat gedaan.
1: Zal ik eens gaan voor een outsider die nu op plaats 3 staat? Ik tip de Braziliaanse DJ Alok.
0: Een geweldige keuze en ook, ja, we hadden het hem gegund, maar is één plaatsje naar beneden gegaan. Hij staat dit jaar, en dat is nog best een mooie plaats, op nummer 4. En we gaan hem ook nog eens bovenhalen in de throwback. Alok, dit is Deep Down.

0: Maximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat?
1: I can help.
0: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
6: Bel op onze makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
9: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
8: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
9: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
8: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: There's no going back.
1: Ik zou willen dat je de komende minuten even nadenkt. En ik weet, in het weekend moet je de mensen niet te veel vragen. Dus gewoon even nadenken over het volgende. Stel nu dat jij een line-up zou mogen maken van alle toppers in de dance scene die samen een nummer maken. Welke namen zouden dat zijn? Mag je even over nadenken en zometeen het antwoord.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
6: Schatje, wat doe jij op die ladder?
7: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
8: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Zeg Ludo, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zaak?
10: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
9: Ook elektrisch.
10: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
9: En de inrichting?
10: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
9: Alles op één plaats?
10: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
11: Vanlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.
12: Amai, daar regent hier binnen.
13: Zwaansnanny.
12: Jawel, er staan een niemer in de living.
13: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
12: Dakmeester?
13: Ja.
12: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
13: Dakmeester. Zwaansnanny, jij.
14: Amai, hey, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En bezoek nog volk. De vallenhersteller Poederaar. Proper werk van een handige mens. Check it out.

0: Welke DJ zou jij samenzetten in een studio als ze de track aller tijden moeten maken? Dus alle toppers samen in één opnamestudio. De volgende namen zijn binnengekomen en ze hebben het effectief ook gedaan. Martin Garrix, David Guetta en iemand die je vandaag gaat uitleggen wat je moet doen als je even succesvol wil zijn als hem.
1: Denk je serieus een half uurtje muziek gemaakt per dag dat je ooit aan gaat zijn? Als je ervoor wil gaan, moet je er echt voor gaan. Je gaat op de wc op school, ga je muziek maken. Als je thuis komt van school, ga je muziek maken. Je eet terwijl je muziek zit te maken. Ik word wakker, ik douche niet eens als ik thuis ben. Ik ga gewoon recht de studio in.
0: Zal wel gelijk hebben, maar dat laatste vind ik degoutant. We gaan hem spelen, want in 2015 stonden ze in de GDC 40. Met Our Time.

0: Krevel.
1: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
0: Krevel. Leef beter.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
3: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
4: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
1: Goedemiddag. De begrotingsgesprekken van de federale regering zitten muurvast. Bij het binnengaan haalde vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés uit naar MR-voorzitter Georges-Louis Boucher.
2: Aujourd'hui, je pense pas que het grootste probleem in het land is zeker niet BDW, nog BTW, misschien wel GLB. We zullen zien.
1: Dat zijn dus de initialen van Boucher, die zelf niet rond de tafel zit. MR blijft zich verzetten tegen een hervorming van de BTW om aan extra inkomsten te geraken. Dinsdag dan wordt premier De Wever in de Kamer verwacht voor zijn beleidsverklaring, maar het is niet zeker dat die deadline gehaald wordt. Er zijn nu al 24 mensen aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze vernielingen aan. En er zullen nog meer aanhoudingen volgen, dat zegt Aurélie Anne de Vos van het Brussels parquet.
3: In alle zaken moeten er nog camera-onderzoeken gebeuren, personen worden verhoord, politieagenten worden verhoord, dus dat is nu allemaal lopend. Het zijn heel ernstige feiten en sowieso zullen er gevolgen zijn. Het is natuurlijk heel veel werk voor het parket. Er zijn vandaag 3 extra magistraten aan het werken.

0: vandaliseerd. En dat vinden wij onaanvaardbaar.
1: Hoeveel de schade bedraagt, dat is nog niet duidelijk. En zware stroompannen in Kiev in Oekraïne, dat meldt een Oekraïns energiebedrijf. Het komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is ook tijdelijk stilgelegd door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in de stad Zaporizhia. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. En geen finale voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze verloor in de halve finales van de Chinese Qin Wenjing in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-2. Op het toernooi van Shanghai heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Daarin komt hij uit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld. Vanavond nog enkele buien. Op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.
2: Dit is Top. Koen van der Sloten.
3: Die samen met jou gaat aftellen naar Top Schaamteloos, want je weet op zaterdagavond, dan voel je iets steken onder je vliesdeken.

Ben jij iemand die geluk heeft in het spel? Of denk je, geef mij toch maar de... liefde. Wel, we gaan het even uittesten deze middag met de Purple Disco Machine. Dit is Test My Luck.

Weet jij nog wat je aan het doen was begin 2018? De feestdagen net geweest, de nieuwjaarsrecepties ook. We zitten dan begin februari, het was nog een beetje koud. En in koude tijden dan is het goed om vriendschappen te hebben. En soms kom je met iemand overeen en dan denk je van, maar dit voelt wel heel goed. Ik zou eigenlijk more than friends willen zijn. James Hype, die had ook zo'n momentje.

0: Bosch wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
1: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
1: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
3: De mistjedatjes van Connections.
4: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiques in Williamsburg.
5: Ah, miljard gemist.
4: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
6: Bij IC Paris Excel shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar 35 euro. Dat zijn de Prix d'ici deals op icparisexcel.be of bij je IC Paris Excel.

0: Dat heet dan je muzikale identiteit gevonden te hebben. Lost Frequencies. En dat was Paraisio. Yes. Zeg, ik had James Hype met More Than Friends. Heel veel mensen die daarvan genoten hebben. En stel nu dat je denkt van, ah, James Hype die maakt eigenlijk wel goede muziek. En je wil dat eigenlijk ook maken. Luister dan toch maar eens wat James Hype zelf zegt.
1: Alright, the best way to find your own sound as a producer is to not fucking listen to anyone else who's doing what you're doing.
0: Dus stel dat je van James Hype houdt, dan moet je hem niet beginnen nadoen. Dan moet je toch je eigen sound vinden. En nadoen, dat hebben heel veel mensen gedaan na het maken van Tommeke, Tommeke, Tommeke. Maar wij gaan gewoon die original spelen als het goed is. Dit is Virtual Zone en Virtual Zone.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Ja, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
3: Dat gelukkig, dat gelukkig, dat gelukkig.
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
3: Ja, dat lukt niet.
0: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
4: Kop
0: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
0: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
9: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
10: Maar alleen nee, mama.
8: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Wel, je hebt geen gaatjes.
10: Waar?
11: Nee, geen maar.
10: Alsof.
11: Wat blieft?
12: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Als je DJ bent, dan is het niet altijd gemakkelijk om een naam te kiezen. En ik heb iemand vandaag in de GDC 40 flashback die dat ook had.
1: I had many, many, many names. I had one that was Stupa, which was named after a cartoon cat. Actually, a puppet cat on a comedy show over in the UK. I also had Jimmy Bones, which I think lives in the same sort of world as Calvin Harris.
0: We onthouden dus Jimmy Bones en Stufa, maar het is Calvin Harris gelukkig geworden in 2013 in onze lijst met I Need.

0: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-build computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
3: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat een geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Schatje, wat doe jij op die ladder?
5: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
6: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
7: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
8: Balju
7: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar toen aan
8: Abdij
7: glimlachten ze terug. En een week later aan
8: Buil
7: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
8: ULB.
7: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn
8: aan Marie-José.
7: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Jaden Boysen en David Guetta met Upside Down. En we hebben iemand gevonden die de zaterdagavond helemaal upside down zal zetten. Hij zal dat doen met zijn warme persoonlijkheid en geweldig mooie stem. Oh ja, en heeft ook leuke muziek mee. Top schaamteloos. Niemand die dit gelooft dat ik nu gezegd heb. Nee, wat een warme persoonlijkheid. Oh, ik zou er uren over kunnen praten. Maar daar hebben we nu geen tijd voor, spijtig. Shake that.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.

0: you move. Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app. Top Headlines.
2: Een goeie avond. Er zijn nu al 24 mensen aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze vernielingen aan. En er zullen nog meer aanhoudingen volgen, dat zegt Aurélie Anne de Vos van het Brussels parket.
3: In alle zaken moeten er nog camera-onderzoeken gebeuren, personen worden verhoord, politieagenten worden verhoord, dus dat is nu allemaal lopend. Het zijn heel ernstige feiten en sowieso zullen er gevolgen zijn. Het is natuurlijk heel veel werk voor het parket. Er zijn vandaag 3 extra magistraten aan het werken op permanentie van het parket.
2: In Brussel is afgelopen nacht een politievoertuig uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Het gebeurde aan het politiecommissariaat van Haren. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Er wordt nu onderzocht of de brand werd aangestoken. In Saudi-Arabië is de internationale luchthaven van Riyadh ontruimd na een aanval van Houthi-rebellen uit Jemen. Een raket is op de luchthaven ingeslagen. De strijd tussen Saudi-Arabië en de Houthi-rebellen is de voorbije dagen opgelaaid. Eergisteren kwamen bij een aanval op de luchthaven nog 3 mensen om het leven, onder wie een piloot. En sport, de Fransman Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. Hij is de jongste winnaar ooit. Seixas reed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Hij had bij de aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Remco Evenepoel werd 4e op 1 minuut 20. Ramses de Bruyne reed een sterke wedstrijd en werd 11e, maar hij is diep moeten gaan.
4: Ik dacht gewoon volledig dat ik af ben nu, meer is er niet meer van te zeggen. Heel een dag kun je niet hard trainen. Extreem hard. Meer kan ik er niet van zeggen. Dat ik dit nog kan, ben ik heel tevreden mee, ja.
2: Jarno Widar werd 13e en ook hij was helemaal kapot.
5: Het was mijn eerste keer tegen de 6 uur koers en ik wist niet dat ik zo diep kon gaan eigenlijk over 6 uur of zo. Ik ben helemaal aan kloten.
2: Een nieuw Belgisch record voor Roos van Otterdijk in het korte baan zwemmen. Dit keer op de 100 meter vlinderslag. Ze reed dat op de wereldbeker in Oezbekistan en ze pakte ook het goud. Ze verbeterde het record dat ze vorige week nog maar zwom in Baku met 900ste van een seconde. Die nieuwe bestijd is nu 55 seconden en 20.

0: maar op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.
1: Dit is Top

0: dacht, kom, we beginnen eens met een complimentje. Wat ziet u er weer goed uit vanavond? Je bent als het ware een hotshot. Welkom.
1: Het aperitief voor de ultieme zaterdagavond. Het feest begint.

0: Ja, daar was je wel al van op de hoogte, hè? Dat de ene plaat al wat meer van de pot gebleurd is dan de andere.
1: Top schaamteloos. Hier is het altijd feest.
0: Dus mensen die zichzelf een albatros verklaren, die zijn hier ook welkom zo te horen. Aaron Chupa was dat in dit eerste deel van Top Schaamteloos op zaterdagavond. Hebben we onder andere Dr. Alban, Omdat Het Kan, DJ Paul Elstak, Too Unlimited. Jawel, en ook Blaster Jacks.

0: denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
1: Heurman. Zet de puntjes op de O.
0: Ontdek nu de Heurman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op heurman.be.
2: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
3: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
2: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
3: En klanten altijd tevreden.
2: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
4: Ramen, deuren, veranda's?
5: Reinaerts Aluminium.
6: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Reinaerts.be.

0: En kijk eens wat er deze week in onze brievenbus zat.
1: Helemaal vers, maar toch schaamteloos.
0: Ja, de digitale brievenbussen natuurlijk van tegenwoordig. Maar Armin van Buren heeft weer een nieuw nummer gemaakt. En wij dachten meteen, hey, dit moeten we even laten horen. Want dit zou wel eens even eentje kunnen zijn dat we aan onze database toevoegen. Schaamteloos, helemaal nieuw. Armin van Buren en

Dat vind ik sympathiek, zeg van Armin van Buuren, dat hij aan ons denkt en nieuwe nummertjes maakt. Die bij Schaamteloos passen, tenminste als jij dat ook vindt. Nirvana, samen met Funk Tribute.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Hey, die van ons die lust en alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar...
7: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
9: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

Uiteraard herken je het origineel er nog in, maar je kan wel zeggen, het is wel even iets anders. Deze versie van Dimitri Vegas, Matt Silver en ook Pat B. Dat is vooral zijn hand die het zo kenmerkend maakt. Deze versie van Turn the Tide. Zaterdagavond, tijd voor vuile manieren.

Wil je meer Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Ook de volledige Top Radio Play.

0: Hou even uw adem in, want...
1: Top schaamteloos. De schaamte voorbij.
0: Dit is letterlijk en figuurlijk de schaamte voorbij. Het is iets uit het verleden, maar ook de schaamte voorbij, omdat wij ons misschien een beetje moeten schamen dat deze nog niet in de database van Top Schaamteloos zit. Zoals je weet, ik stel verschillende dingetjes uit het verleden aan je voor. Altijd met dezelfde vraag. Is dit schaamteloos? Moeten we dit draaien? Ja, het is niet zo'n plaat waar je van zegt het is knettergek, maar wel gewoon dik feest. En dat moet ook kunnen natuurlijk.

was dus nog geen schaamteloze platen officieel, maar daar komt dan vanaf nu verandering in, tenzij jij daar nog een stokje voor steekt, want je weet, jouw mening is altijd welkom op onze app.

0: Niet presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Ja, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app. Top Headlines.
1: Goedenavond. Het begrotingsoverleg van de federale regering ligt weer stil. Er is geen akkoord. MR blijft zich verzetten tegen extra geld uit de BTW. Morgen houdt premier De Wever gesprekken met de partijen apart. Over een uur gaat de E40 Brussel-Leuven volledig dicht in Berthem, in beide richtingen. U hoort Anton de Koster van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: We gaan vandaag de brug die we de laatste maanden gebouwd hebben op een terrein langs de E40 op haar definitieve plaats zetten. Dus we gaan daar de hele nacht voor nodig hebben. Dus daarom moeten wij vanavond de E40 afsluiten.
1: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. In Saoedi-Arabië is de internationale luchthaven van Riyadh ontruimd en zijn alle vluchten geschrapt. Het komt door een aanval van Houthi-rebellen uit Jemen. Een raket is op de luchthaven ingeslagen en daarbij zijn 10 gewonden gevallen. Eergisteren kwamen bij een aanval op de luchthaven 3 mensen om het leven, onder wie een piloot. De Fransman Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. Hij is 20 jaar en de jongste winnaar ooit. Seixas reed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Hij had bij de aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Remco Evenepoel werd vierde op 1 minuut 20.
3: Ik denk niet dat er veel meer in zat dan vandaag. Uiteindelijk, de derde plek was een beetje in zicht, maar uiteindelijk was ook snel voorbij. Natuurlijk wil ik altijd graag winnen, maar als de benen niet toelaten, ga ik daar niet echt enorm teleurgesteld om zijn, want dan is dat wel logisch om niet te winnen, maar het is nog een mooie wedstrijd geweest.
1: Ramses de Bruyne werd 11e, Jarno Widar 13e. In ons voetbal is Anderlecht met 1-2 gaan winnen op het veld van Cercle Brugge. Cercle kwam vroeg op voorsprong, maar Anderlecht scoorde in de slotfase 2 keer. In de stand blijft Anderlecht 5e. Cercle staat voorlaatste. De Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Singapore Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monégasque Charles Leclerc, de Brit Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli. Voor Verstappen is het de tweede pole dit seizoen. Hij won vanmiddag ook de sprintrace in Singapore. Vanavond nog enkele buien, maar op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.
0: Dit is Top!

Ja, Halloween is niet ver meer, dus die volle maan heeft dan wel iets extra's. Dat zorgt een beetje voor de sfeer. En het is al goed donker om 7 uur, laat ons eerlijk zijn. Het is van toepassing. Da Boy Tommy met Full Moon. Wij gaan ook helemaal volop voor Schaamteloos, zoals elke zaterdagavond. En dus ook met onze held van het moment, Matthias Lens.

De Max and Getaway, alles behalve dat. Blijf maar mooi hier, want wij hebben straks ook nog 20 Fingers, Neurotic Dissidents. Ja, het gaat er pittig aan toe vanavond. Ook Dance Nation en ATC mag je nog verwachten. En dit zijn, ja, je hebt ze misschien al herkend, Svensson en Gielen.

0: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Kop
4: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
7: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
6: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
7: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
6: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: En dan het rubriekje dat vermomd is als...
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Ja.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Beetje popgeschiedenis.
1: Schaamteloos gekopieerd.
0: Want voor de schaamteloos gekopieerd van vandaag neem ik je mee naar... De wilde jaren 70. Ja, als je die hebt meegemaakt, heb je al een beetje leeftijd. En dan ken je misschien deze Jeannette. Ja, ze heet zo. Dat was haar artiestennaam. Ik laat ze even zeggen, dan herken je haar misschien. Het is in het Spaans te doen. Enzovoort enzovoort. Werd een grote hit in Vlaanderen. Het heette Porque te vas. Betekent zoveel omdat jij weggaat. Maar het leek er even op dat het een grote flop zou worden. Want het nummer werd al in 1974 opgenomen. En het heeft dik 2 jaar geduurd. Dat zou nu ondenkbaar zijn, dat soort dingen. Ja, maar goed, toen was er nog geen internet en zo. En geen sociale media om dingen te delen. Goed, dat heeft dus 2 jaar geduurd voor het doorbrak. En daar heeft ook een film mee te maken. Een Spaanse cultfilm waar het in de soundtrack zat. En plots was ze heel bekend. Porque te vas van Jeannette. Dus wel, je hoort wel afkomen. Er is een nieuwe versie van gemaakt van het nummer. Door The Avener. Luister mee.

0: En zo komt dat zangeresje dat we toch wel een eendagsvlieg mogen noemen, plots weer helemaal in de belangstelling door die nieuwe versie van The Avenue.
1: Top schaamteloos. Elke zaterdagavond. De hele avond.
0: Porque te vas. De titel is gebleven. En toch nog één mededeling daarover. Dat mag wel eens gezegd worden. Die Jeannette had ook een Belgisch tintje. Want haar papa was Belgisch-Congolees. Voilà. Welcome.

0: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
0: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.

Beat. Dat is lang geleden uit de New Beat periode. Ja, zo heette dat nu eenmaal. Kan er ook niet aan doen. Die Erotic Dissidence. Dat was wel typisch, hè? Aan die New Wave van... New Wave, wat zeg ik? New Beat. Dat is helemaal iets anders. New Beat van toen. Dat mocht al eens wat pittige teksten zijn. Ja, dit is ook een pittige tekst, maar niet in de erotische sfeer. Het is eerder van iemand in zijn gezicht de waarheid zeggen. Daar is niks mis mee. I don't care.

0: Zeg Rido, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zaak?
1: Ah wel, ga een keer naar Vanlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
0: Oh, ook elektrisch?
1: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
0: En de inrichting?
1: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
0: Alles op één plaats?
1: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
2: Vanlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.

0: Mag ik opmerken dat sommige artiesten een beetje een luxe probleem hebben?
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: Ja, het is namelijk zo, die hebben dan één heel grote populaire hit gemaakt. Dus een soort visitekaartje, hè. Als je die groepsnaam noemt of die artiest, dan ga je er meteen die ene hit achter plakken. Maar dat zorgt er natuurlijk soms ook wel voor dat de andere dingen die ze gemaakt hebben een beetje in de schaduw daarvan terechtkomen. Terwijl ze eigenlijk ook even toe het zonnetje verdienen. Oh, wat zijn we weer lief vanavond. Wel, dit is er zo één. Dada Live.

Als ik mij niet te zeer bedrieg, heeft hij ooit wel eens in een schaamteloze 100 gestaan, maar officieel stond hij nog niet gedefinieerd als schaamteloos. Dus dat zou vanaf vanavond wel eens helemaal anders kunnen zijn. Als jij nu vol een bak in de app stuurt, hij moet erbij of iets dergelijks. Dat was Dada Live.

0: schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app. Top Headlines.
1: Goedenavond. In Hooglede in West-Vlaanderen is een vrouw van 19 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Een jonge mama, haar baby van 4 maanden oud en haar partner van 22 raakten lichtgewond. Hun auto raakte van de weg af en knalde tegen een boom. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Het begrotingsoverleg van de federale regering zit muurvast. Na een middag onderhandelen zijn de premier en de vicepremier zonder akkoord uit elkaar gegaan. De MR wil niet praten over de BTW-hervorming. Morgen houdt premier De Wever gesprekken met de partijen apart. Het staat nu al vast dat hij de deadline van dinsdag niet haalt. Dan had De Wever zijn begroting moeten voorstellen in de Kamer. En rond deze tijd gaat de E40 Brussel-Leuven volledig dicht in Berthem in beide richtingen. Je hoort Anton de Koster van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: We gaan vandaag de brug die we de laatste maanden gebouwd hebben op een terrein langs de E40 op haar definitieve plaats zetten. Dus we gaan daar de hele nacht voor nodig hebben. Dus daarom moeten wij vanavond de E40 afsluiten.
1: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. Vannacht opklaringen met kans op een bui. Minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui. Maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden.
0: Dit is Top.

0: En zonder twijfel zullen er weer verschillende onder jullie op hun eigen borst aan het kloppen geweest zijn. Letterlijk in dit geval de ham natuurlijk van Dimmy & Mike. Straks ook nog Banaan van je broer. Summer Jam, waarom niet? Volle bak herfst. The Underdog Project, Touch of Joy is erbij. Ken je die nog? En Gigi D'Agostino. Maar eerst gaan we zingen.
1: C'est comme une gaieté, comme un sourire. Quelque chose dans la voix qui paraît nourrir bien. Qui nous fait sentir étrangement bien.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
3: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
2: Wat bedoelde?
3: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
2: Dat zal wel.
3: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
2: Echt? Dus?
3: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gide ze even, gewoon doen.

0: met die. Ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die banaan.
1: En voor de aflevering van...
2: De Schaamteloze Wisselbeker.
1: Van deze week begraven wij met veel plezier even de Pax Media. En het is een heel speciale aflevering, want het is voor iets dat nog moet gebeuren. Dat hebben we nog nooit meegemaakt, maar toch is de Schaamteloze Wisselbeker nu al voor onze conculega's van de VRT. Die gaan namelijk aanstaande maandag de VRT Radio, daar heb ik het dan over, geen enkel programma uitzenden in het kader van een vakbondsactie. Ja, er zijn wel wat protesten deze dagen in ons land, dat zal je zonder twijfel niet ontgaan zijn. En dus aanstaande maandag wordt er geen enkel programma uitgezonden op de VRT Radio. Alleen muziek en wat onderbroken door een nieuwsuitzending. En de ervaring leert ons dat mensen dat fantastisch vinden. Dat ze geen enkel programma... Dat lees je dan zoveel. Eindelijk is een fantastische radiodag, schrijven de mensen dan. Enfin, Schaamteloze Wisselbeker voor de VRT. Wegens oneerlijke concurrentie. We're

Ja, ja, proficiat. Jij zit ook op de eerste rij op zaterdagavond om het allemaal mee te maken. En dat doe je gewoon door die radio aan te zetten. Hoe simpel kan het zijn? Get on the floor!

Wil je meer Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Ben jij al member van de Top Radio community? Luister, doe mee en

0: Ja, als we dit rubriekje bovenhalen...
1: Top schaamteloos. De schaamte voorbij.
0: Dan wil dat soms ook zeggen dat we een beetje twijfelen aan een bepaald nummer. Er zijn er al een paar gepasseerd vandaag waar we allerminst aan twijfelen. Waarvan we eigenlijk zeker zijn dat ze bij Schaamteloos er moeten bijkomen. Maar dit is er wel zo één, want ja, Tiësto die heeft ondertussen al zoveel gemaakt. Maar ook heel veel goede dingen die dan ja, door de mazen van het net glippen. Ik denk dat we er zo eentje gevonden hebben. Wordt die schaamteloos of niet? Wow, misschien zelfs niet eens zo belangrijk. Maar het is wel leuk om eens te draaien op een zaterdagavond. Want dit is gewoon lekkere zaterdagavond clubmuziek. 076 Tiësto samen met Hardwell.

En zo kunnen we weer een tijdje tegen Tiësto en Hardwell en 076. Vraag me niet waar de titel vandaan komt. Wordt het schaamteloos of niet? Dat lees ik dan wel in jullie reacties op de app. Maar we hebben het dan toch maar gehad. Ze pakken het ons niet meer af voor vanavond. We hebben hem gedraaid. Allemaal samen. Hip hip hoera.

Ja, ik kom nog uit de tijd dat een mens het heel voorzichtig een keer met een serieuze omweg moest aanvragen. Blijkbaar zijn de tijden veranderd. Recht voor de raap. In your face. Be my lover. Zal dat werken?

0: Wil je meer Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app. Top Headlines.
1: Goedenavond. In Hoogleden in West-Vlaanderen is een vrouw van 18 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Ze was pas bevallen, haar baby van 4 dagen oud en haar partner van 22 raakte lichtgewond. Hun auto ging van de weg af en reed frontaal in op een boom. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt dat. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën. Dat meldt minister van Defensie Theo Franken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was daar op oefening. Hij laat een vrouw en een dochter na. En in ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning geboekt op het veld van La Louvière. Het werd 1-4. Club Brugge-speler Kiriani Sabbe is dan ook tevreden.
2: Goed gevoel. Ook gewoon na vorig jaar dat je twee keer tegen La Louvière niet kan winnen. Het is toch... Ja, leuk om hier dan een goede match te spelen. Ik denk dat dit seizoen belangrijk is om punten te pakken tegen eender wie, omdat er ook geen play-offs zijn.
1: Club Brugge komt voorlopig alleen aan de leiding met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. Maar die ploegen moeten nog spelen. La Louvière staat 15e. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden.
0: Dit is Top!

Dave McCallum met onze excuses aan de vrouwelijke luisteraar. Het gaat niet over jullie. Laat ons daar vanuit gaan. Nee. En anders, who cares? Het is schaamteloos voor iets.

Ja, de lancering ligt al even achter ons natuurlijk. Maar laat dat pret niet drukken. We zijn in het midden van deze aflevering terechtgekomen met DJ Jean en The Lounge. Straks ook nog The Root, The French Affair, Cisco Kid. En nu al The Tales. Het klinkt een beetje mysterieus eigenlijk. The Tales of DJ Philip en Moment.

0: En kijk eens wat er deze week in onze brievenbus zat.
1: Helemaal vers, maar toch schaamteloos.
0: Ja, de digitale brievenbussen natuurlijk van tegenwoordig. Maar Armin van Buren heeft weer een nieuw nummer gemaakt. En wij dachten meteen, hey, dit moeten we even laten horen. Want dit zou wel eens even eentje kunnen zijn dat we aan onze database toevoegen. Schaamteloos, helemaal nieuw. Armin van Buren en...

Dat vind ik heel sympathiek van Armin van Buuren. Dat hij aan ons denkt en nieuwe nummertjes maakt. Die bij Schaamteloos passen. Tenminste, als jij dat ook vindt. Nirvana, samen met Funk Tribute.

0: heb wel de indruk dat die hype een beetje voorbij is van al de selfies. Ik heb er trouwens nooit aan meegedaan, maar ja goed, dan moet het onderwerp ook interessant genoeg zijn, denk ik dan altijd. Maar ja, bij de meesten die de selfies nemen is dat ook niet het geval toegegeven. De Chainsmokers en Let Me Take a Selfie. Ja, en zeker niet op zaterdagavond, want je wil niet weten hoe we er dan soms uitzien.
1: Barbra Streisand.

0: Italia, my bitch. I'm going back to Italia. Arrivederci, arrivederci.
1: Hou even uw adem in, want...
2: Top schaamteloos. De schaamte voorbij.
1: Dit is letterlijk en figuurlijk de schaamte voorbij. Het is iets uit het verleden, maar ook de schaamte voorbij, omdat wij ons misschien een beetje moeten schamen dat deze nog niet in de database van Top Schaamteloos zit. Zoals je weet, ik stel verschillende dingetjes uit het verleden aan je voor. Altijd met dezelfde vraag. Is dit schaamteloos? Moeten we dit draaien? Ja, het is niet zo'n plaat waar je van zegt, het is knettergek, maar wel gewoon dik feest. En dat moet ook kunnen natuurlijk.

0: schaamteloos. De zaterdagavond is van ons.
1: Zal wel zijn en niemand pakt hem af. Ja, bij sommige platen valt het keihard op hoe lang ze eigenlijk meegaan. Ja, als je zoiets hebt dat refereert naar het WK voetbal, dan weet iedereen, ah ja, dat was van afgelopen zomer. Ja, dan valt het een beetje op, zoals bij deze Shakira en Die Die. Wij zeggen nog niet Die Die, nog dik 2 uur te gaan.

Een nummer dat we er natuurlijk ingestoken hebben vanwege zijn fantastische tekst. Stafri Duo en de Bongo Song. Wie kent er dit nog? Of ja, ontdekt het nu. Dat kan ook. De Bassman. Hey, yo.

Gezellig, een avondje gezelschapsspelletjes. Russian Roulette, de Tone Selector. Blijf hangen voor onder andere Zipora, Aqua, Milking. En nu, omdat het kan...

0: bitch.
1: En dan het rubriekje dat vermomd is als...
2: Schaamteloos gekopieerd.
1: Ja.
2: Schaamteloos gekopieerd.
1: Beetje popgeschiedenis.
2: Schaamteloos gekopieerd.
1: Want voor de schaamteloos gekopieerd van vandaag neem ik je mee naar... De wilde jaren 70. Ja, als je die hebt meegemaakt, heb je al een beetje leeftijd. En dan ken je misschien deze Jeannette. Ja, ze heet zo. Dat was haar artiestennaam. Ik laat ze even zingen, dan herken je haar misschien.
3: Hoy en mi ventana brilla sol.
1: Het is in het Spaans te doen.
3: Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad.
1: Enzovoort enzovoort. Werd een grote hit in Vlaanderen. Het heette Porque te vas. Betekent zoveel omdat jij weggaat. Maar het leek er even op dat het een grote flop zou worden. Want het nummer werd al in 1974 opgenomen. En het heeft dik 2 jaar geduurd. Dat zou nu ondenkbaar zijn, dat soort dingen. Ja, maar goed, toen was er nog geen internet en zo. En geen sociale media om dingen te delen. Goed, dat heeft dus 2 jaar geduurd voor het doorbrak. En daar heeft ook een film mee te maken. Een Spaanse cultfilm waar het in de soundtrack zat. En plots was ze heel bekend. Porque te vas van Jeannette. Dus wel, je hoort wel afkomen. Er is een nieuwe versie van gemaakt van het nummer. Door The Avener. Luister mee.

0: zo komt dat zangeresje dat we toch wel een eendagsvlieg mogen noemen, plots weer helemaal in de belangstelling door die nieuwe versie van The Avenue.
1: Top schaamteloos. Elke zaterdagavond. De hele avond.
0: Porque te vas. De titel is gebleven en toch nog één mededeling daarover. Dat mag wel eens gezegd worden. Die Jeannette had ook een Belgisch tintje, want haar papa was Belgisch-Congolees. Voilà.

0: Veel glitter, weinig grenzen. Dit is Top Schaamteloos.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.

Gordo en Reinier Zonneveld. Die heeft eigenlijk een naam om kleinkunstmuziek te maken, vind ik. Maar goed, hij kwam toch met dit af, gelukkig. Loco Loco. Doet er mij aan denken. We moeten dringend ook nog eens de Poco Loco gang bovenhalen. Hier op zaterdagavond gaan we wel eens doen in deze. Misschien vanavond nog. Ik zal wel eens kijken of we er de tijd nog voor hebben. Het heeft er niks mee te maken. Ik weet het ook wel. Maar goed, soms hop je van de ene plaat naar de andere. En nu hoppen we naar Kernkraft 400.

0: Mag ik opmerken dat sommige artiesten een beetje een luxe probleem hebben?
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: Ja, het is namelijk zo, die hebben dan één heel grote populaire hit gemaakt. Dus een soort visitekaartje, hè. Als je die groepsnaam noemt of die artiest, dan ga je er meteen die ene hit achter plakken. Maar dat zorgt er natuurlijk soms ook wel voor dat de andere dingen die ze gemaakt hebben een beetje in de schaduw daarvan terechtkomen. Terwijl ze eigenlijk ook af en toe het zonnetje verdienen. Oh, wat zijn we weer lief vanavond. Wel, dit is er zo één. Dada Live!

Als ik mij niet te zeer bedrieg, heeft hij ooit wel eens in een schaamteloze 100 gestaan, maar officieel stond hij nog niet. Ja, gedefinieerd als schaamteloos, dus dat zou vanaf vanavond wel eens helemaal anders kunnen zijn. Als jij nu vol een bak in de app stuurt, hij moet erbij, of iets dergelijks. Dat was Dada.

En zo zit de sfeer er helemaal in ons schaamteloze cafeetje. Met deze keer een gastoptreden van Café Del Mar. Ja, vrienden van de horeca onder elkaar. Energy 52, hoorde je. Nee, je bent zeker niet alleen. Je feest mee met Afrojack.

kans helemaal misplaatst in dit programma, want dit is niet meteen de uitzending waarin we heel hard ons verstand gebruiken. Think about the way ISMC. Kijk, als we het zelf weten, dat is toch ook al veel waard, hè?

0: En voor de aflevering van...
1: De Schaamteloze Wisselbeker.
0: Van deze week begraven wij met veel plezier even de Pax Media. En het is een heel speciale aflevering, want het is voor iets dat nog moet gebeuren. Dat hebben we nog nooit meegemaakt, maar toch is de Schaamteloze Wisselbeker nu al voor onze conculega's van de VRT. Die gaan namelijk aanstaande maandag de VRT Radio, daar heb ik het dan over, geen enkel programma uitzenden in het kader van een vakbondsactie. Ja, er zijn wel wat protesten deze dagen in ons land, dat zal je zonder twijfel niet ontgaan zijn. En dus aanstaande maandag wordt er geen enkel programma uitgezonden op de VRT Radio. Alleen muziek en wat onderbroken door een nieuwsuitzending. En de ervaring leert ons dat mensen dat fantastisch vinden. Dat ze geen enkel programma... Dat lees je dan zoveel. Eindelijk is een fantastische radiodag, schrijven de mensen dan. Enfin, Schaamteloze Wisselbeker voor de VRT wegens oneerlijke concurrentie.

0: Michel Telo.
1: Top Schaamteloos. Elke zaterdagavond. De hele avond.
0: Samen met Pitbull, die speciale versie die er sinds kort mee in zit. Dankzij jullie. Je weet wel dat fameuze rubriekje. De schaamte voorbij. Oké, je hoorde I say hoy te pego. Waarmee ik mijzelf meteen de bedenking maak. Waarom waag ik mij ook aan die titel? Ja, want 99% kans dat ik hem gewoon verkeerd heb uitgesproken. Waarvoor mijn excuses?
2: 1, 2, 3, 4. You ready, baby? Hang on.

0: Ja, als we dit rubriekje bovenhalen.
1: Schaamteloos. De schaamte voorbij.
0: Dan wil dat soms ook zeggen dat we een beetje twijfelen aan een bepaald nummer. Er zijn er al een paar gepasseerd vandaag waar we allerminst aan twijfelen. Waarvan we eigenlijk zeker zijn dat ze bij Schaamteloos er moeten bijkomen. Maar dit is er wel zo één, want ja, Tiësto die heeft ondertussen al zoveel gemaakt. Maar ook heel veel goede dingen die dan ja, door de mazen van het net glippen. Ik denk dat we er zo eentje gevonden hebben. Wordt die schaamteloos of niet? Misschien zelfs niet eens zo belangrijk. Maar het is wel leuk om eens te draaien op een zaterdagavond, want dit is gewoon lekkere zaterdagavond clubmuziek. 076 Tiësto, samen met Hardwell.

En zo kunnen we weer een tijdje tegen Tiësto en Hardwell en 076. Vraag me niet waar de titel vandaan komt. Wordt het schaamteloos of niet? Dat lees ik dan wel in jullie reacties op de app. Maar we hebben het dan toch maar gehad. Ze pakken het ons niet meer af voor vanavond. We hebben hem gedraaid. Allemaal samen. Hip hip hoera.

Die zijn nu al hun excuses aan te voorbereiden, omdat de papa misschien kwaad gaat zijn, omdat ze veel te laat terug zijn van het uitgaan. Sorry, papi. Topic en Becky G. Dat uitgaan, dat moet nog beginnen, denk ik. Het is bijna middernacht. Dit was Schaamteloos. Volgende week meer van datum. En wij horen elkaar morgen namiddag al terug. Ja, ze hebben mij nodig, ze. Morgen namiddag vanaf 1 uur. Maar dan niet met Schaamteloos natuurlijk. Puntjes op de i.

is Top